0: Show. Blend.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans-Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV met 5-1 van FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij het, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, dat hij heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

Trend.

0: Soul. Blend. 4 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Volgens Ozon brak brand uit in een logistiek centrum in de regio Krasnodar. Daarbij vielen geen gewonden. De gouverneur zegt dat bij droneaanvallen in dezelfde regio ook een kinderopvang is geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft nog niet gereageerd op die claim. Het land voerde wekenlang aanvallen uit op de grootste Russische webwinkel Bulberries en heeft het sinds kort ook gemunt op Ozon. Volgens Oekraïne leveren de retailers materieel voor de Russische oorlogsindustrie. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eromheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. Met de snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 5 uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Op dit moment kunnen militairen die in de gevechtszone gewond raken niet worden opgehaald door een ambulance, omdat die doelwit kan worden van Russische aanvallen. Het ziekenhuis moet uitkomst bieden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde gistermiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Een van de 2 eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zege van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is vannacht helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. Zes uur.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Op de A28 bij Wezep in Gelderland is een touringcar van de weg geraakt. Daarbij zijn volgens de veiligheidsregio gewonden gevallen. Hoeveel dat zijn is nog niet duidelijk. Het gaat om een touringcar met Oostenrijks kenteken. De melding over het incident kwam om 4:15 binnen bij de alarmcentrale. De hulpdiensten zijn opgeschaald naar GIP 2... waarbij een extra crisisteam wordt opgeroepen om de crisis beheersbaar te houden. Hoe het ongeval kon gebeuren is nog niet bekend. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat samen met een Noorse organisatie het grootste ondergrondse ziekenhuis van Oekraïne bouwen. Het gebouw van 600 vierkante meter wordt op 8 meter diepte gebouwd en volledig in beton gegoten. Het komt te staan op een geheime plek dichtbij het front en is bedoeld voor levensreddende operaties. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Crans Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de cafébrand, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden onder meer beschuldigd van dood door schuld. De verhoren van de parlementaire enquêtecommissie Corona gaan na 6 weken weer verder. De commissie wil deze week vooral onderzoeken wat de rol van de Tweede Kamer was tijdens de pandemie. Oud-fractievoorzitter van de VVD Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Met een snelle crash van Max Verstappen en een zegen van Lando Norris is er na 6 edities een einde gekomen aan de Formule 1 in Zandvoort. Sportief directeur Jan Lammers zegt dat hij, ondanks de uitvalbeurt van Verstappen, heeft genoten van de laatste race. Volgens hem stopt de Grand Prix in Zandvoort op het hoogtepunt. Dit weekend zaten de tribunes vol met meer dan 100.000 toeschouwers per dag. Alleen de vrijdag raakte niet uitverkocht. Het weer, het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overal is het overdag droog en zonnig en het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. 7 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen scholieren. Volgens Omroep Gelderland zijn er minstens 20 gewonden. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. Het ongeluk gebeurde iets na 4 uur vannacht. De touringcar reed door de vangrail en raakte van de snelweg na een aanrijding met een bestelbus. Dat busje is in tweeën gespleten. Door het ongeluk is de A28 tussen het Harde en Wezep in beide richtingen dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog tot en met de avondspits. De Nederlandse stichting Protect Ukraine gaat meewerken aan het bouwen van een ondergronds militair ziekenhuis. Dat doen ze samen met een Noorse organisatie. Het ziekenhuis moet in de komende maanden ergens in Oekraïne gebouwd worden. Belangrijk, zegt de voorzitter van Protect Ukraine, want medici zijn vaak slachtoffers van Russische aanvallen.
2: Medics zijn een prioriteitsdoelwit. Christina, dat is een Nederlandse vrouw die nu al 4 jaar als medic werkt in Oekraïne, die heeft bijvoorbeeld 90 medics opgeleid. Daar leeft er niet één meer van.
1: Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt op de 35e onafhankelijkheidsdag van Oekraïne. De 5 supporters van Cambuur zijn gisteren gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Scheidsrechter Makkely legde ruim 20 minuten de wedstrijd stil, maar niet gelijk.
3: Het menselijke hart bij mij spreekt dat je dan ook zou moeten stoppen. Ik bedoel, of dat je nou supporter bent of speler, het is even ernstig. Zeker als je hoort dat er 5 gewonden zijn. Maar het beleid is gewoon dat het niet gaat om supporters. Ja, en dan ben ik er niet naar om dat beleid naast me neer te leggen.
1: Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. Het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Cuba en Jasmine.
1: Gaat het met je, Jasmine? Heb je een goed weekend gehad?
2: Zeker. Ik heb een lekker weekendje in Antwerpen doorgebracht.
1: Oh, je was bij je vriend Justin.
2: Yes.
1: Justin. Mooi. Ja, het was ook een weekend van het festival Lowlands,
2: ja,
1: natuurlijk.
2: En jij stond ook op een boot, toch?
1: En ik stond op een bootfeestje.
2: Toch?
1: Dat was semi-droog.
2: Oh.
1: Af en toe heeft het geregend.
2: Okay.
1: Maar we hadden een parasol voor de cd-spelers. En mensen zijn niet van suiker gemaakt, dus we hebben gewoon doorgedanst in de regen.
2: Ach,
1: en het viel mee, gelukkig. Kon niet met bak uit de hemel vallen. Was echt gewoon een beetje drip-drop. Zo klein beetje regen.
2: Okay.
1: En het was een Latin party, Casa Latina. Dus dat was ook extra leuk. En ja, genoten.
2: Lekker.
1: Ik was alleen gisteren van plan om of naar die Grand Prix te gaan die door Lando Norris is gewonnen. Heb je dat gezien trouwens? Max Verstappen die uit de bocht vloog?
2: Nee.
1: Die heeft de auto gewoon gecrashed.
2: Oh shit.
1: Ja.
2: Net daar.
1: Daar dus gisteren bij de grote wedstrijd.
2: Dit is toch zijn baan? Dit is toch... Iedereen zegt, ja, die kan het met zijn ogen dicht rijden.
1: Ja, dus niet.
2: En net hij vliegt uit de bocht.
1: Ook. Nee, hij zegt ook zelf, ik heb die bocht te ruim genomen.
2: Oh, oei.
1: En hij was dus niet de winnaar van de laatste Grand Prix in Zandvoort.
2: Dat is toch wel spijtig.
1: Want ze stoppen ermee.
2: Ja.
1: Zeggen, we komen niet meer uit de kosten straks. Dus voordat we verlies gaan draaien.
2: En het is ook niet dat ze het hem gegund hadden. Zo van, like, okay, you know, this is his playground. The last one. Laten we hem maar gewoon.
1: Voor hem natuurlijk wel een thuiswedstrijd. Ja. En iedereen zat daar in een Red Bull shirtje. Want de meeste mensen komen natuurlijk van hier.
2: Ja.
1: Die daar in het publiek zitten. Maar nee, dus die heeft niet gewonnen. Verder was er dus Lowlands, groot festival. Ja. 3 dagen lang. De Clips heeft gisteren opgetreden. Khalees was daar. De jongens van New Wave natuurlijk. Die een soort van revival beleven.
2: Ja.
1: Dus ik heb ook veel mensen daarvan zien.
2: Het moet wel een groot feest zijn geweest, ja.
1: Ja. We hopen dat je ook een leuk weekend hebt gehad. Wat staat er allemaal voor je klaar in de morning show? Nou, zometeen hoor je de Jasmine's Classic.
2: Ja.
1: Wat heb je meegenomen?
2: Een lekker duetje.
1: Een duetje?
2: Yes.
1: Ook Guy komt eraan met Groove Me. En eerst reizen we af naar Jamaica voor deze grote hit van Sean Paul. Dit is Like Glue. So make us

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de allerlekkerste throwbacks, vergeten pareltjes en nieuwe releases. No small talk, big hits only. Je werkt lekkerder met Jamie's Jams. Elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Nima de Kisa en de Blue Lab Beats met Tomorrow op NPO Blend. Het is zo'n mooi moment in de show.
1: Jasmine's Classic.
2: Ja, ik zag deze track voorbij komen en toen dacht ik, och, ik ken nog het origineel. Ik was toen 4 jaar oud toen die uitkwam.
0: Toen het origineel uitkwam.
2: Maar ik weet nog dat mijn ouders het wel draaiden thuis. En dat ik altijd dacht, oh ja, lekker, lekker. En toen kwam hij opnieuw uit door 2 andere artiesten. Want het was door Sneels gezongen door Diana Ross en Lionel Richie in 1981. En het is gecoverd door Mariah Carey en Luther Vandross. En nou ben ik echt mega fan van Luther Vandross. Vooral zijn stem is echt, of was echt, te gek. En Mariah in die tijd ook. Ze was toen nog echt zo... Ja, jong, puur, nog niks aan verbouwd. En gewoon nog echt de church girl die wij allemaal, hoe we Mariah allemaal kenden. En die combinatie van die twee was zo magisch. Er ontstond iets op het podium. En ik snap wel waarom, waarom die samenwerking gewoon heel goed werkte. Want ik zag ook wel dat Luther echt niet zo, zeg maar, een ego had of zo. Weet je, die echt haar ook natuurlijk, haar ballet en haar uithaaltjes en zo gunde. En dat Mariah ook wel echt naar hem opkeek. Dus die combinatie vond ik wel heel mooi. Dus ik dacht, ik ga die combinatie even draaien voor je. Dus je hoort Endless Love met Mariah Carey en Luther Vandross. MUZIEK

0: Groove Me van Guy uit 1988. Zou ik je ook niet kunnen voorstellen. Ik dacht echt, dat is 90s, toch? It's the 80s, baby.
1: The 80s, yeah. Vandaag is het weer helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui, overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden.
0: Toch wel grappig om even erbij te vertellen bij die track die we net draaiden, Groove Me van Guy.
1: Ja.
0: De kids die kennen die van Grand Theft Auto. Hij zit in Grand Theft Auto San Andreas.
1: Serieus?
0: Zit op een van die radiostations. Dus als de jongeren in je familie zeggen van... oh, maar die track ken ik, die is helemaal niet zo
1: dan
0: oud.
1: Dan weet je gewoon welk spelletje die speelt.
0: Ja, dan weet je gewoon en dan weet je ook hoe het komt... dat ze denken dat die niet zo oud is. In de morning show gaan we zo meteen bellen met...
1: We gaan zo bellen met Tom... Toch, Tom Doorn?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja, over natuurlijk de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, we willen wel even weten hoe dat is geweest. Ja. Want we waren er zelf niet bij. En hoe kwam het nou dat Max Verstappen zo uit die bocht vloog?
1: Ja, op zijn laatste.
0: Ook de Black Eyed Peas staan voor je klaar. En dit is Rihanna op je vroege maandagochtend met Diamonds.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: And run in de Black Eyed Peas met Let's Get It Started.
1: Wake up call.
0: Wellicht heb je er ook naar gekeken. De Grand Prix. Na 6 jaar in Zandvoort toch weer een einde eraan. Ja, het is een beetje een gek verhaal eigenlijk. Want in de 90's zei Zandvoort ook al van we stoppen ermee. En toen zijn ze 30 jaar gestopt, geloof ik. En nu zijn ze dus weer gestopt met de Grand Prix. Wat is het verhaal? Formule 1 in Zandvoort is niet meer. Want het wordt te duur. En straks komen ze niet meer uit de kosten. Dus hebben ze nu vast de stekker eruit getrokken. Ja. En dat is jammer voor Formule 1 fans. Geen Max Verstappen meer door de duinen in Zandvoort.
2: Ja, en al die toeristen die daar natuurlijk massaal erop afkomen. Maar goed, hoe kijken we terug op die 6 jaar Formule 1 in Zandvoort? En wat heeft de Grand Prix eigenlijk gebracht? En wat blijft er nu nog over? We bellen erover met journalist en Formule 1-kenner Tom Doorn. Tom, goedemorgen.
3: Goedemorgen jongens, hallo.
2: Goedemorgen. Ja, de laatste Grand Prix in Zandvoort zit erop. Hoe heb jij gekeken?
3: Ja, we go out with a bang, zeggen ze wel eens. Maar dat was het wel vrij letterlijk.
2: Letterlijk, ja.
3: Het duurde één ronde, nog niet eens. In de laatste bocht van de eerste ronde klapte Max eraf. En toen was het toch wel over. En toen waren die tienduizenden fans denk ik redelijk teleurgesteld. Maar over het algemeen moet ik zeggen dat ik daarna toch ben blijven kijken. En het was van de 6 edities die we gezien hebben de afgelopen jaren wel één van de spannendste, vond ik.
0: Ja, waarom?
3: Ja, veel acties. Het had vlak voor de race dus net geregend. Dus de baan was toch heel nat. Maar ze moesten op de droog weerband starten. Daar ging Max de fout in. Maar dat leverde toch wel veel acties in. Veel inhaalacties, veel strategische spelletjes in de pitstraat. Mensen die echt gewoon tot het gaatje gingen om in te halen. Ja, ik vond het heel erg spannend, moet ik zeggen.
2: Oh, dus toch wel zo het gevoel van, oh, dit is de laatste keer, ik ga alles geven.
3: Ja, dat misschien, maar je ziet ook wel gewoon dat de zomerstop voorbij is en dat teams gewoon echt voor die laatste puntjes willen strijden. Dus het was ook in het middenveld heel spannend. Ik denk dat de fans toch wel redelijk veel inhaalacties gezien hebben gisteren, ondanks dat de grote held is uitgevallen.
0: Ja, wat ging er mis bij Max Verstappen? Hij vloog uit de bocht, waardoor?
3: Nou, zonder het heel technisch te houden was het dus gewoon buiten de ideale lijn nogal nat op de baan. Het had dus een half uur voor de start echt flink geregend. En je zag ook gewoon echt een natte en een droge lijn op die baan. Max was het hele weekend al een beetje ziek. Was het hele weekend al niet heel scherp. En hij zat gewoon te ver op de buitenkant van de baan. Verloor de controle, wilde terugsturen. En toen ging die volle bak linksaf.
2: Ah, dat is wel sneu. En dan net de dag dat de koning de trofee uitreikt, wat niet zo vaak gebeurt bij een Grand Prix, toch?
3: Nou, zeker nog nooit volgens mij. Oh. Het was op zich natuurlijk logisch. Hè? De neef van de koning is de eigenaar van het circuit. Ach. De laatste editie op Zandvoort wordt natuurlijk ook door hem georganiseerd. Dus het was op zich
2: een familieuitje.
3: Dat denk ik. Ja, heel de familie was er ook. Maar het is nog nooit bij een race gebeurd dat een koning de trofee uitreikt aan in dit geval de nummer 1. Hmm. Wel eens op de Olympische Spelen medaille, maar dit was wel redelijk uniek, ja.
0: En dat was Lando Norris?
3: Correct, ja, van McLaren, klopt.
0: Ja, en was dat ook wel verdiend? Of dacht je van, oh my god, had iemand anders hem aangepakt?
3: Nou, het was de eerste race na de zomerstop. En dan is natuurlijk altijd even de vraag, wat is er in die 4 weken zonder Formule 1 gebeurd bij de teams? En McLaren heeft het gewoon het beste voor elkaar. In ieder geval op dit circuit in Zandvoort. En die heeft hem gewoon met lachend gewonnen, heeft hij hem gisteren. Het was even de vraag tot ongeveer driekwart in de race, wie gaat hem winnen? Maar toen het uiteindelijk Lando Norris... Toen hij wegreed, dacht ik toch wel, ja, dit is wel kat in het bakkie. McLaren had het gewoon goed voor elkaar gisteren.
2: En wat heeft Zandvoort nou de afgelopen 6 jaar eigenlijk aan de Formule 1 gegeven?
3: Nou, heel veel. En het was opvallend dat afgelopen weekend 18 delegaties van over de hele wereld naar Zandvoort kwamen om te kijken hoe het daar georganiseerd werd in de duinen. Hmm. En wat je toch wel hoort, ook als je de bazen van de Formule 1 hoort, is dat Zandvoort redelijk uniek is in de Grand Prix. Het is meer dan een race alleen. Het is eigenlijk een festival waar tussendoor ook nog eens een Formule 1 raceje plaatsvindt. Dus het evenement eromheen, alle artiesten die geboekt zijn, de sfeer op de tribunes. Je zag het gisteren ook tijdens de situatie na de crash van Max. De race werd stilgelegd. Meteen gaat de muziek aan. De fans gaan dansen. Je ziet alle mascottes die weer in actie komen. Ondanks dat het regent. De sfeer eromheen is gewoon uniek in zijn soort. En Zandvoort heeft dus afgelopen weekend 18 delegaties mogen ontvangen. Die dus willen zien hoe zij misschien hun eigen Grand Prix wel nog beter kunnen organiseren.
2: Oh, wow.
0: Maar als je het zo hoort, dan denk je van ze hebben lekker verdiend, toch? Waarom stoppen ze ermee?
3: Zandvoort is een van de weinige races op de kalender die geen overheidssteun krijgt. Den Haag betaalt het niet. Het eerste wat ook gezegd werd toen het 6 jaar geleden terugkwam is, als ze dit willen gaan doen, moeten ze hun eigen broek ophouden. En dat, dat houden ze nog steeds vol in Den Haag. Dus Zandvoort moet iedere euro die ze verdienen echt zelf verdienen. En betekent dat ze eigenlijk moeten uitverkopen in zo'n weekend om het winstgevend te houden. En dat was de afgelopen jaren niet altijd het geval. Daarnaast waren er natuurlijk spanningen over, gaat Verstappen nog heel lang door in de Formule 1, ja of nee? Als je bijtekent is het voor meerdere jaren. En stel dat Max er dan een jaar later mee stopt, ja, dan weten jullie zelf ook wel dat de tribunes niet meer vol zitten in Zandvoort. En dan krijgen ze het gewoon simpelweg niet meer rond. Dus hebben ze vroegtijdig gezegd, het waren 6 prachtige jaren, maar we gaan niet opnieuw bijtekenen. We stoppen er maar mee.
2: Ik ben dan weer van de gossip. Ik hoorde dat Kim Kardashian ook aanwezig zou zijn omdat Lewis Hamilton moest rijden. Klopt dat?
3: Dat zou heel goed kunnen. Ik heb haar gisteren niet gezien. Moet ik zeggen, ze is ook niet dan eens heel erg in beeld gekomen. Ik merk wel aan Lewis Hamilton, ik weet dat je fan bent, maar dat hij sinds zijn relatie met Kim Kardashian toch wel een stuk beter is gaan presteren. Dus dat blijkt maar weer.
2: Okay.
3: Liefde is eigenlijk heel bevorderlijk voor de relatie, voor je prestatie en voor je leven. Dus dat blijkt wel weer.
2: Wat een mooie afsluiting, Tom. Dank je wel.
0: En waar is het volgende Formule 1 weekend?
3: Monza. Dus we hebben, dat is niet dit weekend, maar het weekend erop in Italië. Ja, we zijn nu nog steeds in Europa. Dat was voor de zomerstop ook al. En we zijn nu nog een paar races in Europa. En hierna is het in Italië. De thuis Grand Prix van Ferrari. Dus wie weet wat die nog kunnen gaan doen. Lewis Hamilton, daar is hij weer.
0: Dan gaan we je dan weer bellen. Tom Doorn, journalist en Formule 1-kenner. Dankjewel.

0: Ik zat heel even te kijken naar de videoclip van deze track, Selfish, van Slum Village, Kanye West en John Legend. Een glimlachende Kanye West.
1: Huh?
0: Met een kraagje, weet je wel, uit de tijd dat hij polo's droeg. Een hele andere gast dan die we nu kennen.
1: Oh, he changed.
0: De Noorse J.
1: Oh.
0: Toch? Die ook gewoon goed is, maar ja, die andere Kanye West vond ik ook wel leuk.
1: Ja, af en toe wil je zeggen,
0: bring back the old Kanye.
1: Are you still there?
0: Are you still in there?
1: Yes.
0: Ja. Hey, we gaan zo meteen bellen met Roué Verveer na het nieuws van 8 uur. Want we werken een beetje toe naar Beyoncé Day.
1: Yes.
0: Beyoncé's B-Day is namelijk op 4 september.
1: Ja.
0: En dan doen we ook een speciale Beyoncé Top 50 op NPO Blend.
1: Ja, en waar je dan ook...
0: door onze collega's.
1: Ja, door Jamie en Sonja. En je kan dan ook je favoriete Beyoncé track kun je dan doorgeven.
0: Kan je nu al doen.
1: Ja, en ja, wie weet staat jouw keuze dan straks wel op 1.
0: NPOblend.nl.
1: Ja,
0: NPOblend. Daar kan je het meteen invoeren. En tussen 12 en 4 is het dus de Beyoncé Top 50 op vrijdag 4 september.
1: Ja.
0: Want dan is ze jarig. En dan brengt ze trouwens ook haar album B-Day opnieuw uit. Met allemaal remixes en nieuwe tracks.
1: Nou, wat een cadeau voor ons.
0: Ja, kijk ik wel naar uit.
1: Zeker. En we gaan dus even bellen met een hele grote Beyoncé-fan.
0: Ik heb zijn naam al genoemd, hè?
1: Ja, ja, okay. Ja, nee, ik wist het. Maar ik wil gewoon even benoemen dat hij...
0: Voordat je het mysterieus probeert te maken.
1: Roué Verveer
0: gaan we bellen. Wie? Roué Verveer zo meteen. Gaan wakker bellen.
1: Nee, ik wilde alleen maar zeggen dat hij een hele grote Beyoncé-fan is.
0: De laatste keer dat we hem belden, ging zijn wekker af terwijl we hem belden.
1: Oh.
0: Dus ik hoop dat hij nu gewoon zijn wekker heeft uitgezet en dat hij wakker is.
1: Ja, dat vooral.
0: En dat je niet meer de dekens hoort ritselen. Dus Roué, als je luistert...
1: Ah, dat vind ik niet erg hoor.
0: Dan ga je zo bellen.
1: Je mag best in bed blijven liggen, Roué.
0: Voor die tijd hoor je nog Craig David met What's Your Flavor. What's your flavor?

0: 8 uur.
1: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Op de A28 bij Wezep zijn meerdere gewonden gevallen bij een ernstig ongeluk met een Oostenrijkse touringcar. Daarin zaten tientallen Duitse scholieren. Volgens de politie Oost-Nederland zijn er meerdere gewonden.
2: Op dit moment zijn we volop aan het onderzoeken hoe dat ongeval heeft kunnen gebeuren. Wat we inmiddels weten is dat er in elk geval 8 personen zijn overgebracht naar het ziekenhuis. En dat er ook nog een aantal mensen lichtgewond zijn geraakt. Dus in die zin een ernstig ongeval vanochtend.
1: De A28 blijft voor een groot deel van de dag dicht. Oekraïne heeft voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd op de Russische webwinkel Ozon. Daarbij vielen geen gewonden. In dezelfde regio, in Krasnodar, is volgens de gouverneur ook een kinderopvang geraakt. Daarbij zouden 2 kinderen zijn omgekomen. Oekraïne heeft daar nog niet op gereageerd. De mensen die worden gediagnosticeerd met endeldarmkanker moesten tot voor kort vaak hun endeldarm verwijderen. En daardoor overleefden mensen, maar het zorgt voor veel andere gezondheidsproblemen. Uit een nieuwe internationaal onderzoek onder leiding van het Radboud UMC blijkt nu dat veel patiënten ook kunnen genezen door chemotherapie in combinatie met bestralingen.
3: Daarbij zagen we dat bij 79% dat het na 1 jaar mogelijk was om de endeldarm eigenlijk helemaal te sparen. Dus die mensen die werden helemaal niet geopereerd of die kregen een hele kleine operatie.
1: Ruim 500 patiënten uit verschillende landen deden mee aan de studie. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te maken. De partner van haar moeder had haar meegenomen en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Italiaanse agenten zagen haar huilend in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man opgepakt. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder. Al kan hier en daar een mistbank hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: je moet langzaam lopen, maar niet omdraaien. Want hij wil nog even naar de achterkant kijken. Slow down, Bobby Valentino.
1: The Morning Show. Cuba en Jasmine.
0: Is het 11 over 8 geworden. Goedemorgen zonder zorgen. Leuk dat je luistert naar de Morning Show op NPO Blend.
2: Good morning.
0: We hebben weer een kijktip voor je.
2: Ja, de film Be Happy van Mary J. Blige, die kwam in februari uit. En die is ook geïnspireerd door haar hit Be Happy. Het gaat over Vel, gespeeld door Tisha Campbell. Ken je Tisha Campbell nog?
0: Ja, ja, zeker. Gina van The Martin Show.
2: Ja, Gina. Gina! ze speelt een moeder van 50 plus en nadat de kinderen allemaal het huis uit zijn gegaan, is ze best eenzaam. Het doet haar beseffen dat het leven meer is dan alleen moeder zijn. En als ze in New Orleans een nieuwe liefde en haar oude passie voor kunst ontdekt, staat ze voor de keuze: blijf ik in het verleden hangen of kies ik eindelijk voor mijn eigen geluk? Nou, de reden dat Mary J. Blige dit verhaal wilde produceren is eigenlijk heel simpel.
3: I wanted to focus on love stories for women 50 plus because I'm a woman that's 50 plus and that's really it.
2: Wow. Zo simpel is het.
0: Ik ben 50 plus, ja. Dus de rest moet ook een 50 plus film kunnen kijken.
2: Nou ja, goed, ze is een vrouw, 50 plus, de dingen die ze meemaakt. Ja, waarom gewoon niet write what you know?
0: Misschien ook wel een markt die niet verzadigd is.
2: Nou zeker, nou ja goed, ik als actrice weet als geen ander dat je op een gegeven moment als vrouw zijnde toch wel ergens een soort van, ja, een datum hebt,
0: oh ja?
2: Waarbij het wat lastiger wordt.
0: Ben je al over datum?
2: Nou, nee, ik zit nog in het bakje moeder.
0: Oh ja.
2: En tante.
0: En tante.
2: Ja, ja, ja.
0: Oh ja, dus
2: maar ik weet wel dat het voor vrouwen in general...
0: Ben je de auntie?
2: Yes. Nou ja, wel lastiger is om zeker hoofdrollen ook te scoren. Ja, ja, ja, ja.
0: Dus dan
2: ja.
0: Moet je toch in je 20s zijn dan of zo?
2: Nee, ze moeten gewoon, net als Mary J. Blige, gewoon eigen verhalen gaan maken en gewoon meer rollen voor vrouwen van kleur en op leeftijd.
0: Ah,
2: ja.
0: Goed idee.
2: Ja, precies.
0: Jasmine?
2: Ja.
0: Jasmine Sender presents...
2: Be Happy van Mary J. Blige.

0: Houston to touch. Even wat zonnestralen uit je speakers. Het is 8:30. Je luistert naar de Morning Show. En Jasmine,
1: ja.
0: Jij stuurde mij een berichtje.
1: Mm-hmm.
0: En dat berichtje is een poep-emoji.
1: Ja.
0: En daarmee ben je de eerste die mij zo'n drolletje heeft gestuurd.
1: Yes, hij is zo schattig. Jij stuurde mij een poepie.
0: Een poepie, ja, maar is dit een onderwerp dat we willen bespreken in de ochtendshow?
1: Nou ja, je weet, ik ben heel open, hè, daarover. Ik praat gewoon daarover, poep en plassen, dat is natuurlijk.
0: Okay,
1: daar
0: dus
1: moet je ook gewoon over kunnen praten.
0: Even een waarschuwing voor iedereen die nu luistert. We gaan het hebben over poep.
1: Ja.
0: Waarom?
1: Nou ja, goed, we zouden gaan vergaderen en ik dacht, nou, ik heb nog 10 minuten. Dus ik zeg, ik ga even naar het toilet, ik ga even schijten.
0: Ja.
1: En jij zei, oh, oké. Okay.
0: Dankjewel voor deze informatie,
1: ja,
0: TMI.
1: En ik zei, oké, bye. Dus ik zit gewoon chill, rustig mijn ding te doen. Krijg ik een appje van jou?
0: Ja.
1: Waar ben je?
0: Ja, ik omdat die vergadering was begonnen.
1: Ik heb jou net een minuut geleden al gezegd wat ik ging doen. Dus ik stuur jou dat rolletje. Zo van, like, hoeveel meer moet ik je vertellen?
0: Er staat wel 10 minuten tussen.
1: Ja.
0: Maar neem je tijd, ja.
1: Maar neem je tijd, precies. Dankjewel. En ik dacht, de vergadering begint om 10:15 en niet om 10:00.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik neem gewoon mijn tijd.
0: Ja.
1: Dus vandaar. Maar goed,
0: we hebben. Heb je even een half uur genomen?
1: Helemaal niet. Ik heb 10 minuten genomen. Je kan ook overdrijven. En toen hadden we het dus over van, ja, en een poep, en moet je daar dan over praten? Ik ben wel iemand, als ik net in een relatie zit, dat ik dan niet zo snel naar de wc ga als mijn partner in de buurt is.
0: Dan hou je het in.
1: Ja.
0: Schijnt ook niet goed te zijn, hè?
1: Nee. Weet
0: maar,
1: ik.
0: Want urenlang ophouden, en is ook moeilijk.
1: Is lastig.
0: Hangt vanaf hoe je zit qua
1: klopt.
0: Density.
1: Ja, dus maar, en ja, op een gegeven moment, als het klaar is, dan is het gewoon klaar. En dan ga je gewoon en dan heb je gesprekken door de
0: dus
1: wc-deur.
0: Dus nu is het gewoon met de deur open.
1: Ja, hoor ik een plons.
0: Terwijl de andere aan het douchen is.
1: Ja, zo gaan die dingen. Ja. Maar jij had ook een leuke anekdote. Jij was met je ex-schoonouders, was je ergens, of schoonmoeder.
0: Welk verhaal is dit? Ja, ik weet even niet meer welke.
1: Was het in Thailand dat je een klein wc-hokje had?
0: Ja, nee, tuurlijk. Ja, leuk dat je dit me zo oud op de radio. Nee, mijn verhaal was, mijn ex is half Thais. En we gingen haar moeder opzoeken in Thailand. Haar familie opzoeken in Thailand.
1: Okay.
0: En we gingen sowieso een leuke vakantie in Thailand doen.
1: Ja.
0: Dus toen waren we in Bangkok. En toen zaten we in een klein hotelletje. En toen zei ze de hele tijd, ja, je moet dat straateten een keer proberen. Want dat is het echte lekkere eten van Thailand.
1: Ja.
0: En overal staan van die straatsteentjes.
1: Ja.
0: Dus op een gegeven moment, nou oké, vooruit. Dus wat op straat gegeten en was inderdaad lekker. Maar een half uur later begon het te knetteren in mijn buik. En moesten snel naar die hotelkamer. Alleen die hotelkamer die had zo'n wc die gewoon echt naast het beste ongeveer was.
1: Oh.
0: En die deur kon niet helemaal dicht.
1: Nee.
0: Dus er waren allemaal geluiden die zij toen hoorden. En toch vrij vroeg in de relatie dat je dat al moet delen. En je kan het niet stoppen, hè?
1: Nee.
0: Als het helemaal komt, dan komt het. En het was echt, de Noord was niet aan te slepen. Dus het was heftig.
1: Wat heftig. Nou goed, even een kleine geruststelling. We zijn niet de enige met poepschaamte. Ik schaam me niet, maar wel op die manier dan.
0: Ja. Ik zit wel met rode wangetjes hier, ja.
1: Ja, voor de meeste Nederlanders, die hebben er wel last van. En het zit heel diep. En zeker als ze.
0: Tuurlijk zit het diep. Diep in je darmen.
1: Ik probeer een heel serieus gesprek.
0: Oké, sorry. Poepschaamte, ga verder.
1: Ik kan niet meer.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké, dan draai ik mijn plaatje.
1: Ja.
0: Dankjewel voor dit blokje, Jasmine. Dit is La Vils met Excited.

0: natuurlijk het origineel. When Doves Cry van Ginuwine, Timbaland en Als een Tortelduifjes.
1: Het NPO Blend weer.
2: Het is helder met zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. En overdag droog en zonnig en dan zo'n 22 graden.
0: Was ook zo'n gek weekend, hè? Dat je gewoon denkt, ja. Gaat het nou regenen? Krijgen we zon?
2: What do you want from me?
0: Oh, het is bewolkt. Oh, toch niet. Oh, daar is de zon. Oh, toch niet.
2: Jasje uit, jasje aan. Jasje uit, jasje aan.
0: Ja, wat had je mee in het weekend in Antwerpen?
2: Ik had inderdaad een jasje aan en die ging op een gegeven moment weer uit. En toen dacht ik, oh, het wordt iets later. Ga hem toch weer aandoen.
0: Ja.
2: Dus dat was het een beetje. Ik maar wel dus, op in de zon lopen. Niet in de schaduw. De zon
0: ja, oké. Okay, ja, ja. Ik kon op die boot, ik stond op een partyboot. Dat was van Casa Latina. Is eigenlijk de supperclubboot is dat.
2: Oh,
0: die vertrekt bij Amsterdam Centraal. En dan ga je lekker het ei over.
2: Wat leuk, gezellig ook.
0: En ik had dus mijn t-shirt inderdaad. Maar ik had ook een jas. En ik heb af en toe afgewisseld.
2: Ja.
0: En ik heb dus tegen de mensen geroepen. Van we zijn niet van suiker gemaakt. En we dansen gewoon door en zo. Maar ik stond onder een afdakje.
2: Oh.
0: Dus ik hoop niet dat door mij dan mensen ziek zijn geworden.
2: Ja.
0: Omdat ik ze toch liet dansen in de regen.
2: Oei.
0: Want je kon ook omlaag. Het heeft 2 verdiepingen. Dus je kan ook overdekt staan. Alleen als iedereen daar naartoe gaat, dan werd het heel warm op die boot.
2: Oh, oké.
0: Okay. Ja, maar dat was even mijn avontuur van het afgelopen weekend. Ik had heel veel plannen. Hè. Ik zei nog tegen een vriend van me, ja, misschien ga ik naar Lowlands, want Clips gaat daar optreden zondag. Of zal ik naar de Grand Prix gaan, want het is de laatste dag. Ik kan vast nog wel een kaartje bemachtigen. Helemaal niks gedaan zondag.
2: Nee.
0: Geen moer.
2: Oh, wat heerlijk.
0: Ik had een family barbecue ook niet naartoe geweest.
2: Ook niet?
0: Nee.
2: Je bent gewoon liggen stinken in je huis.
0: Ja,
2: heerlijk.
0: Liggen scrollen op mijn telefoon. Alicia Keys op je favoriete radiozender. Dit is NPO Blend met No One.

0: Ze toert momenteel door Amerika met haar Mavi World Tour, waarmee ze in juni ook in de Ziggo Dome stond in Amsterdam. Doja Cat is dit met Say So op NPO Blend.
1: Wake up call.
0: Ja, we gaan weer iemand wakker bellen. En niet zomaar iemand. Roué Verveer is groot fan van Beyoncé. En we werken natuurlijk een beetje toe naar de verjaardag van Beyoncé. Haar B-Day is 4 september.
2: Ja.
0: Ze komt dan met een nieuwe editie van het album B-Day. En op NPO Blend hoor je de Beyoncé Top 50. Roué, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Roué. Hey, jij bent dus echt een mega Beyoncé-fan. Want jij hebt haar een jaar geleden nog in Parijs gezien.
3: Ja. En ik moet even wat recht trekken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf erop betrap dat ik niet zo meer fan ben van de nieuwe muziek van de laatste, hoor. Moet ik eerlijk zeggen.
2: Oh, hey, wacht even. Wat is er met je stem? Wat ben je aan het doen? Ben je nog aan het liggen? Ben je aan het slapen? Wat
3: ik ben aan het liggen. Het is wake-up call, dus ik pas me aan. Als ik gelijk vrolijk ben, dan is het niet meer wake-up.
0: Staat je wekker wel uit dit keer?
3: Jawel, ik ben in Spanje. En ik ben in een huis met rolluiken, dus die kamer is pikken donker, terwijl het daar buiten al 33 graden is of zoiets.
0: Oh, wauw, is dat jouw huisje in Spanje?
3: Nee, van een vriend.
2: Okay. Kijk, dat zijn de
0: maar wel
2: vrienden.
0: Lekker. En ben je met de hele familie of met z'n tweetjes?
3: Nee, alleen met mijn vrouw.
2: Ah, oh, kijk.
0: Gezellig.
2: Quality time.
3: Ja, toch?
2: Ja, maar we hebben de beelden nog, die zien we nog voorbij komen. Ik heb jullie toen gevolgd. Je bent toen met je vrouw en je kinderen ben je dus naar Beyoncé gegaan.
3: Ik ga naar alle concerten, dat wel.
2: Ja, in Parijs. En toen ging je helemaal los. Welke track moet er volgens jou absoluut in de Beyoncé Top 50 staan?
3: Er zijn een aantal nummers van Beyoncé die ik geweldig vind. Maar ik vind Love on Top. Als je me vraagt, is het mijn favoriet? Zal ik zeggen, niet. Misschien niet, want er zijn nog veel, maar Love on Top maakt me altijd vrolijk. Het maakt me vrolijk, het is een goede boodschap. Het is een blije vrouw, die blije de boodschap.
2: Ja.
3: De man heeft voor haar gekozen en daar is ze zo blij mee. En ze is voor altijd met hem blij. Dat is een mooie, simpele boodschap, toch? Dat is allemaal naar op zoek.
0: Welke fouten Jay-Z ook maakt,
2: ja.
0: Ze blijven samen.
2: Ja, was het hier toen nogal... Nou, ik weet niet. Het is
0: of hij de voor of de na de elevator was.
2: A lot of situations.
3: Ja, maar precies. Maar dat is wat ze opschrijft, toch? Dat we kunnen alles overwinnen als de love on top is.
2: Ja. Hey, Beyoncé heeft door de jaren heen behoorlijk wat verschillende kanten laten zien. Welke Beyoncé vind jij het leukst?
3: Volgens mij vind ik die Sick Lady Beyoncé vind ik het leukst.
0: De Single Ladies Beyoncé.
3: Ja, dus echt net na...
0: Na Destiny's Child.
3: Na Destiny's Child, ja.
2: Ja. Dus als je moet kiezen tussen Beyoncé of Destiny's Child... waar gaat je keuze dan naar?
3: Destiny's Child.
0: Oh, toch wel?
3: Ja, ik weet niet. Je voelt me een beetje, toch? Ik ben nog niet helemaal uit. Ik vind Beyoncé geweldig, maar die liedjes... Ik ben oldschool, hè? Dus die nummers zijn voor mij, toen ik het leerde kennen met Destiny's Child... en die periode daarna, die blijf ik vasthouden. Dat zijn voor mij toch de favorieten.
0: Oh. Maar wil je dan Say My Name of Love on Top?
3: Vroeg. De vraag was, wat is toch mijn... maar die liedjes, ik ben oldschool, hè. Dus die nummers zijn voor mij, toen ik het leerde kennen met Destiny's Child... en die periode daarna, die blijf ik vasthouden. Dat zijn voor mij toch de favorieten.
0: Oh. Maar wil je dan Say My Name of Love on Top?
3: De vraag was, wat is toch mijn... dan moet ik toch voor...

0: Moeten we even die doen en dan...
1: Goedemorgen, live vanuit Spanje. Kondig hier, aan. Een van mijn favoriete nummers. Het vrolijkste... Die lief zijn voor hem.
2: De verbinding verbreekt precies op het moment dat de aankondiging. Ben je er nog mee? Zullen we take 2 doen? Take 2. Komt-ie. Nee, dit gaat hem niet worden. Nou, dan doen wij het voor je. Dit is Beyoncé met Love on Top.

0: Love van Ja Rule en Kees natuurlijk. Het origineel van deze track staat op het album en is 10 minuten en 30 seconden. Wij draaien de radioversie. 10 minuten en 30 seconden.
1: Eng, heerlijk.
0: En aan het einde rept hij een beetje.
1: Oh, nou is het toch lekker als je aan het schoonmaken bent. Lekker keihard aanzetten. Heerlijk.
0: Ja, dan heb je die 10 minuten wel nodig.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Hey, je luistert naar de Morning Show. Het is alweer 9:04. En we willen graag je hulp inschakelen.
1: Ja. We hebben weer een thema bedacht en dat thema is Q.
0: Oh, moeten we niet eerst zeggen welke track het is?
1: Huh?
0: Welke track eraan komt zometeen?
1: Oh, oké, okay, zeg maar.
0: Want de track die er zometeen aankomt is de Power Pokoe! En daarvoor hebben we een thema bedacht, ja. En het thema heeft te maken met verschillende dingen eigenlijk. Er was een versus battle.
1: Ja.
0: Dus zo'n online battle tussen Joe en Donald Jones.
1: Mm-hmm.
0: Natuurlijk gewonnen door Joe, maar dat je ook denkt... is er dan geen betere kandidaat, geen betere tegenstander te bedenken... dan Donald Jones,
1: ja.
0: Die pakweg 3 hits heeft gehad. En Joe 13 albums.
1: Ja, Joe gaf wel echt een show, hè?
0: En Donald Jones 9. En Joe gaf echt een show, bracht 50 Cent er even bij. En, ja, dat ja, was gewoon onverslaanbaar.
1: Echt een toegevoegde waarde, want toen hij erbij liep... dacht ik echt, nou, hij had gewoon beter thuis kunnen blijven. Maar goed.
0: Maar goed, we hebben het even over de koningen en koninginnen. Trouwens, nog iets dat voorbij kwam. Pharrell, die belde T-Pain op tijdens een livestream... en zei dat T-Pain de R&B moet redden.
1: Oh, wow.
0: Dus dat T-Pain weer muziek moet gaan maken. Dat is op zich geen slecht idee.
1: Nee.
0: Maar wel, oh, moet... T-Pain dan de R&B redden?
1: Hmm.
0: Dus we vroegen ons even af... wie zijn volgens jou de koningen en koninginnen van de R&B?
1: Ja.
0: Op dit moment. Het mogen dus gewoon oude mensen zijn... maar dat je nog even zegt van... ja, jij verdient een kroontje. En dan draaien we die muziek gewoon voor je.
1: Ja, dat kan via de NPO Luister-app. Klik op Blend en stuur een berichtje. Of zing het lekker, dat kan ook natuurlijk. En laat ons weten wat jouw powerpokkel is.
0: Ja, dus een koning of koningin van de R&B... en een titel graag erbij, want anders weten we niet welk liedje... we moeten draaien.
1: Nee.
0: Ik zit ook veel te kijken, komt ook veel voorbij op mijn tijdlijn... naar de rechtszaak rondom KVD, die in de auto zat... die het pistool heeft aangereikt waar Tupac mee vermoord is.
1: Ja, was het niet zo dat hij net niet kon, net niet goed zat... dus het daardoor aan degene achter hem gaf?
0: Ja, en dat is Orlando Anderson... die eerder op de dag in elkaar is geslagen door Tupac en de rest van de crew.
1: Vrienden, ja.
0: En dat was weer omdat hij eerder iemand uit die crew had beroofd.
1: Oh, wauw.
0: Dus dat is een beetje de tijdlijn. Ja. Maar inderdaad, en het gaat ook over of Puff Daddy, Diddy... nou wel of niet een miljoen heeft aangeboden voor de moord op Tupac. En dat het los hiervan liep, maar tegelijkertijd dat KVD waarschijnlijk wel heeft gezegd... oh, maar dan wil ik dat geld ook wel hebben.
1: Nou, ik hoop dan dat hij dan echt zegt van ja, het is gebeurd. Maar Puff Daddy was wel de... die heeft me het geld gegeven.
0: Ja, nee, het blijkt dus zo te zijn. Zijn verhaal is... dat er in plaats van een miljoen een half miljoen is uitbetaald... aan iemand anders en dat het geld nooit bij hem is beland.
1: Oh.
0: Maar dat hij dat heeft opgeëist omdat ze toch al Tupac hadden doodgeschoten.
1: Okay.
0: Maar hoe dan ook, moet die man wel gewoon brommen, vastzitten... gestraft worden
1: zeker,
0: voor het feit dat deze legendarische rapper er niet meer is.
1: Ja.

0: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Bij het ongeluk vannacht tussen een touringcar en een bestelbus zijn 8 gewonden gevallen. De meeste gewonden waren Duitse scholieren die in de touringcar zaten. En ook de bestuurder van de bestelbus is gewond geraakt, zag verslaggever Jeroen Schortworst.
1: Die zijn naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast zijn er nog een aantal andere licht gewond geraakt. Die worden nagekeken. En we weten net van de politie dat er geen doden bij dit ongeluk zijn gevallen.
0: Vanwege de ravage en het politieonderzoek blijft de A28 nog voor een groot deel van de dag dicht. Syrië en Israël zijn in Jordanië met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden geleid met hulp van de VS. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen, arrestaties en gerichte operaties. Vorige week voerde Israël nog 2 aanvallen uit in Syrië, waarna Damascus Israël beschuldigde van het schenden van hun soevereiniteit en het internationale recht. Vorig jaar zijn er 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en ook vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. De grootste erfenisgolf ooit staat voor de deur. En dat komt door de babyboom-generatie, blijkt uit onderzoek van een hypotheekadviesketen. Alleen al voor 2033 gaat er naar schatting 300 miljard euro aan vermogen naar de volgende generatie. Deze hypotheek-expert legt uit hoe ze aan dit bedrag komen.
2: En we hebben zeg maar een sterftekans losgelaten op die verschillende groepen. En dan kom je uit op dat er alleen al aan overwaarde, dus nog los van de rest aan vermogen, 300 miljard aan overwaarde overgaat van deze groep naar een andere groep.
0: Het geld komt vooral terecht bij mensen tussen de 45 en 65 jaar. Het weer, het is droog en op de meeste plekken helder, al kan hier en daar wel een mistbank nog hangen. Verder later vandaag overal droog en zonnig, het wordt zo'n 23 graden.
3: BNN Vara, Cuba en Jasmine.

0: Rough Ends met No More. En mocht je fan zijn van R&B-groepen, Jagged Edge komt, hè. 15 december is net bevestigd in de AFAS Live in Amsterdam.
1: The Morning Show, Cuba en Jasmine.
0: Het is alweer bijna 9:15 op je maandagochtend. Een nieuwe week, nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan zeggen we... Bon Simang! En misschien ook wel een dag waarop je wat extra energie kan gebruiken.
2: Zeker. Power Pokoe.
0: Voor die mensen hebben de Power Pokoe. Want van goede muziek krijg je goede energie. En de power die sijpelt zometeen uit je speakers. Want we zijn op zoek naar koningen en koninginnen.
2: Ja, precies. En er zijn aardig wat reacties binnengekomen. Vincent die zegt dus Alia...
0: Als R&B-koningin. Ja. Want het moeten R&B-koningen en koninginnen zijn.
2: Zeker, met de track Try Again.
0: Oké. Okay.
2: Kiara, Boys to Men, On Bended Knee.
0: Ja.
2: Oh, heerlijk, heerlijk. Stef zegt Usher, The Confessions. Is it part 1 of part 2?
0: Ja, meestal part 2, toch?
2: Ja, en Lia, Chris Brown met Run It. Ja, ook een lekkere natuurlijk. En Sophie, I Will Always Love You van Whitney Houston.
0: Oh, en I.
2: Ja, laat het maar aan Whitney over.
0: Ja, zeker. The Voice is ook een queen.
2: Je had het over kings en queens. Kan het in meervoud zijn? Of is het een enkelvoudig?
0: Want... Oh, je bedoelt een groep of een persoon alleen?
2: Ja.
0: Ja, nee, kan allemaal kan natuurlijk.
2: Kan allemaal,
0: toch?
2: Oké, nou goed. Dan hebben we goed nieuws voor Natasha. Want de track die zij heeft aangevraagd... is You Blow My Mind van Blackstreet. Yeah.

0: Soundtrack van de film uit 1996, waarin Queen Latifah ook schitterde.
1: Ja,
0: naast Vivica
1: film.
0: Fox, Jada Pinkett, Kimberly Elise.
1: Ja, fantastisch. Ik heb daar nog de CD van, de soundtrack.
0: Daar staat deze dan op.
1: Ja, dat kocht je nog vroeger, hè?
0: Wat een
1: als je een goede
0: albumpje.
1: Film. Ja, en dan de soundtrack daarvan.
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Daar stonden
0: en soms was de soundtrack beter dan andere albums.
1: Ja, ja, precies. Toch? Dus daarom kocht je de soundtrack. Dacht je, ah ja, deze. Ja man, ik heb hem gewoon nog liggen thuis.
0: Want heel veel artiesten gingen dan hun best doen natuurlijk ervoor.
1: Ja.
0: Ik zag van de week een interview. Je hebt Shannon Sharpe, een oud-American voetbalspeler. Die heeft Club Shay Shay, zijn podcast.
1: Mm-hmm.
0: En die had CeeLo Green daar te gast.
1: Oh.
0: De man die we ook kennen van Fuck You.
1: Yeah.
0: En CeeLo Green vertelde dus dat Happy van Pharrell, die werd geschreven voor de soundtrack van de film Despicable Me.
1: Ja.
0: En is de enorm grote hit van Pharrell, misschien wel de grootste.
1: Mm-hmm.
0: Die had hij eigenlijk geschreven voor CeeLo Green.
1: Oh, really?
0: Ja, en die had hem aangeboden aan hem. En toen dacht CeeLo van ja, ga ik nog wel een keertje voor je inzingen. Maar hij dacht ook van ja, dan heeft hij alle rechten. Want hij heeft de tekst gemaakt en hij heeft de beat gemaakt. Dus hoeveel geld zal ik daar nou uit halen? Dus ik kijk nog wel even wanneer ik dat doe.
1: Oei,
0: en uiteindelijk kwam er haast. En toen heeft Pharrell gewoon zijn eigen versie maar ingediend.
1: En dat is een mega hit geworden.
0: Toch dan denk je achteraf van oh my god, had ik die maar gedaan.
1: Ja, oei oei oei.
0: Ja, nee, dat even over de soundtracks. Hey, ik moet zo meteen naar het stadskantoor, Jasmine.
1: Oh, waarom?
0: Ik moet mijn paspoort ophalen.
1: Oh.
0: En mag ik even iets over frauderen vertellen op de radio?
1: Oh shit, wat nou?
0: Dus jouw pasfoto, als je die inlevert, die mag maar een half jaar oud zijn.
1: Je foto mag maar een half jaar oud zijn?
0: Ja, je foto.
1: Waarom?
0: Nou ja, dat is een regel, want je moet er natuurlijk een beetje op lijken.
1: Nou ja, goed, ik weet niet, maar ik lijk nog precies hetzelfde als 5 jaar geleden, of 10 jaar geleden.
0: Nou, ik zal je wat vertellen. Ik kende jou 5 jaar geleden ook.
1: Oh, bashen. Oh,
0: hele andere Jasmine.
1: Lelijk hoor, dit. Voor je collega moet je het hebben.
0: Nee, ik heb het voor mezelf wel. Dus ik heb allemaal van die pas. Want elke keer ben ik dat vergeten. Dus elke keer moet je weer last minute pasfoto's laten maken.
1: Ja.
0: Dus ik heb inmiddels 5 van die boekjes met pasfoto's erin. Op sommige staat een datum achterop.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Oh, heb ik nooit op
0: gelet. Printen ze er gewoon bovenop. Oh. Maar op sommige ook niet. En ik had dus een mooie pasfoto van mezelf. Die er nog iets jonger, fruitiger, frisser uitziet dan dat ik er nu uitzie. Dus ik heb mijn mooie glimlach opgezet en ik heb die foto ingeleverd.
1: Niet.
0: En ze hebben het geaccepteerd.
1: Echt waar?
0: Ja, dus ik heb straks een leuke foto in mijn paspoort.
1: Ja, maar het is wel weer lelijk, want die paspoort is hoe lang geldig?
0: 10 jaar, zeg ik uit mijn hoofd.
1: En dan moet je 10 jaar zo gaan kijken.
0: Die glimlach.
1: Ja,
0: maar mijn glimlach is mijn glimlach, toch? Er zitten alleen wat meer lijntjes naast.
1: Meer rimpeltjes.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat meer grijze haartjes en zo. Maar ik ben er wel doorheen gekomen door de ballotagecommissie.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja, dus ik ben wel blij met mijn foto straks. Want anders heb je zo'n gare foto.
1: Ja.
0: Heb je net weer een week alleen maar chips gegeten en zo'n plofkop.
1: Ik wist niet dat je zo ijdel was, Q.
0: Wist je dat niet?
1: Nou, niet zo ijdel.
0: Oh, je wist wel een beetje ijdel?
1: Ja, je bent wel ijdel. Maar niet zo ijdel.
0: Je moet dat elke keer opengooien voor mensen, hè?
1: Ja, maar het is een
0: paspoort. Dan moet ik exposen hoe oud ik ben en dan ook nog zo'n rare foto.
1: Nou ja, ach. Nee. Het is maar een paspoort.
0: In ieder geval, ik ga hem morgen laten zien.
1: Oké, is goed.
0: Ja, ik plak wel de datum af.
1: Is goed.
0: Oké. Dat en meer morgen. Want morgen is er ook gewoon weer een morningshow. We gaan het zo meteen hebben over being in your 40s. Waar ik dus niks van af weet. Maar dat schijnt dus de zwaarste fase in je leven te zijn.
1: Oh.
0: In je 40e jaren.
1: Wil je erover praten?
0: Ja, gaan we zo meteen over praten. Eerst Chaka Khan en Snoop Dogg met Boogies in My Soul.

Ja, het gaat over hoe mooi ze is. En ik denk dat ze ergens het woord Bonita hadden gehoord. En toen maakten ze de Bonita Applebaum van A Tribe Called Quest. Met een track van hun debuutalbum uit 1990. Het was People's Instinctive Travels and the Paths of Rhythm. Waarop deze Bonita Applebaum...

0: gewoon 23 graden.
1: 23 graden?
0: Jazeker.
1: Oké, en droog en zonnig hoorde ik ook nog.
0: Ja, lekker jongens. Genieten.
1: Caribbean Classic. Nou, daar past wel een Caribisch klassiekertje bij. Bad Bunny heeft gisteren zijn tour afgerond. Zijn De Bitiramas Fotos Tour. We dachten eigenlijk dat hij in Brussel was afgelopen. Ja. En opeens gooide hij er nog 2 concerten in Puerto Rico bij. Wow. Gewoon om ook te zorgen dat daar wat meer geld, wat meer inkomsten zijn. Want Puerto Rico kampt met 2 nare dingen. Namelijk een watertekort en een stroomtekort.
0: Oh, shit.
1: Ze hebben daar dus dat ze tegen je zeggen, deze 48 uur heb je water en de volgende 48 uur heb je geen water.
0: Wow.
1: Dus dan moet je alles in jerrycans en flessen gaan verzamelen om gewoon je handen te kunnen wassen of de wc te kunnen doortrekken of dat soort basale dingen.
0: Mm.
1: Toch dat je denkt van, oh my god, wat lastig.
0: Ja.
1: En hij zei dus ook tijdens een concert, daar zijn video's van, zegt hij, ja, ik kan jullie geen stroom geven, ik kan jullie geen water geven, maar kan jullie wel de trots geven en de moed geven om te strijden voor Puerto Rico en voor verbetering op dit land.
0: Okay.
1: Ja, wat ik ook trouwens dacht, dat eiland, dat heeft dus maar 3 miljoen inwoners.
0: Oh, dat is weinig.
1: Dat is evenveel als Noord-Holland.
0: Zo.
1: En toch zoveel goede artiesten tevoren gebracht.
0: Ja.
1: Daddy Yankee komt er vandaan. Ricky Martin komt er vandaan. Ivy Queen, Don Omar, Rauw Alejandro, Salsa Gasten, Hector Lavoe, Tito Puente. Allemaal uit Puerto
0: Rico.
1: Om maar
0: even een paar te noemen.
1: Toch?
0: Ja.
1: En het liedje dat we gaan draaien, ja, het is de tour, de naam van de tour en de naam van het album, De Bitiramas Fotos. En Jasmine kan het nummer heel goed zingen, dus we dachten, laten we eerst dan even Jasmine het nummer doen en dan draaien we de originele versie. Hoe gaat het ook weer, Jasmine?
0: Hey.

0: Alles wat ik wil van Winnen en GMB. Jasmine, jouw vriend Justin is 40 geworden.
1: Ja.
0: Ik was daarbij.
1: Ja.
0: Het was een leuke verjaardag in Antwerpen, in België natuurlijk.
1: Dat was heel gezellig.
0: Met een fotobooth en een brassband.
1: Ja,
0: en
1: barbecue,
0: een barbecue.
1: Taarten, everything. Pasapalus.
0: Pasapalus, DJ's. Mm-hmm. Niet te vergeten, DJ's. Waren
1: DJ
0: leuke
1: Cuba
0: DJ's.
1: On the deck. Jazeker, ja, ja.
0: Het was heel gezellig. En ja, ik heb iets gevonden over de 40's. In Amerika hebben ze de tv-show The Today Show. Dus niet de morning show, maar de Today Show.
1: Ja.
0: En daarin vertelden ze van de week wat de moeilijkste fase is in je leven.
1: Okay.
0: Dus is dat in je tienerjaren, in je twenties, in je thirties of in je forties?
2: Forties.
3: That's new. The forties.
2: Good. That explains
4: a lot. Well, thanks for welcoming me to the party, guys.
2: New explainer published in The Conversation says the decade, it's this perfect storm of career pressure, life's demands, biological changes, your children, friends, family. The good news, they say energy can rebound, although you have to wait till your sixties.
1: What? Suckers! Wat? Ik zeg altijd, in je twintigen weet je eigenlijk nog niks. In je dertigen begin je een beetje volwassen te worden. En in je veertig dan zero fucks given.
0: Ja.
1: Dan begint het pas. Het is gewoon like chill. Maar nee dus.
0: Nee. Dus voor een hoop mensen is dat de hoofdpijn. De kinderen zijn aan het studeren. Dus misschien uit huis, maar misschien ook niet.
1: Nee, die van mij is nog thuis.
0: Nou, dat bedoel ik. Je hebt toch een hoop kosten. Je moet snel bepalen wat ga je nog doen met de laatste jaren in je carrière.
1: Nou,
0: want je moet er nog 20.
1: Jeetje.
0: Dus welke fase ga je nu in?
1: Ik heb het niet. Ik ervaar het niet zo. Ik ben inmiddels al wel weer 40 plus.
0: Is het voor jou een relaxte fase, deze fase van je leven?
1: Ja, nou ja, wel als ik het op mijn moederschap pinpoint, dan ja, is wel, sta ik er wel anders in dan toen ik in mijn 20 jaar een kindje kreeg, ja.
0: Maar je bent net weer moeder geworden.
1: Jazeker, en daarom, ik ben gewoon wel een stuk chillere moeder nu. 40 plus.
0: Is het voor jou een relaxte fase, deze fase van je leven?
1: Ja, nou ja, wel als ik het op mijn moederschap pinpoint, dan ja, is wel, sta ik er wel anders in dan toen ik in mijn 20 jaar een kindje kreeg, ja.
0: Maar je bent net weer moeder geworden.
1: Jazeker, en daarom, ik ben gewoon wel een stuk chillere moeder nu. En ook niet meer zo van, oh, ik moet nu meedoen aan...

0: Terwijl weer een raam open of een grotere deur of een schuifdeur of hè, een lift.
1: Wat wel zo is, is dat je natuurlijk wat relaxter in het leven zit, omdat je hebt al ups en downs meegemaakt. Dus ja. Je weet ook dat na regen weer zonneschijn komt.
0: Zeker, misschien is dat het wel.
1: Toch, dat je daardoor iets relaxer bent.
0: Ja, de setback is ready for, zeg je dat? De comeback.
1: Ja, a setback is a setup for a comeback.
0: Ja, dat is hem. Dankjewel.

0: DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince met Boom. Ik was de hele stotterrap van hem vergeten. Stutter. Ja, wel leuk gevonden, toch?
1: Ja.
0: Hey, goedemorgen Jamie.
2: Goedemorgen jongens.
0: Leuk dat je er weer bent.
2: Dankjewel.
0: Goed weekend gehad?
2: Zeker. Gewoon lekker rustig aan met het gezinnetje.
0: Jo, gaat het met de kleine?
2: Ja, op zich wel aardig. Hij heeft krentenbaard.
0: Oh.
2: Zo'n besmettelijke gekke ziekte waar je er allemaal vlekken van krijgt.
0: En wij hebben nu net allemaal een knuffel van jou gekregen.
2: Zeker. Ik heb mijn handen heel het weekend niet gewassen. Ik probeer jullie uit te schakelen. Kijken of het gaat lukken.
0: Je kan je microfoon meeschuiven, Jasmine. Het gaat helemaal naar een hoekje daar.
1: Gepaste afstand, Jamie.
2: Ja, maar in deze malle molen kom jij ook weer terecht.
0: Maar krentenbaard, ik heb dat nooit gehad.
1: Nee, ik ook niet.
2: Ik volgens mij ook niet. Maar weet je, net als met waterpokken. De meeste kinderen krijgen dat op een gegeven moment wel. Ja, dan moet je gewoon doorheen. Heeft hij ook nog niet gehad. Maar ja, dat soort dingen krijg je allemaal mee vanuit de kinderopvang.
0: Dus jij bent hier om te zorgen dat heel Blend ook even krentenbaard heeft gehad.
2: Ja, lijkt me geinig. Gewoon even kijken.
1: Ik heb nu al jeuk
2: hebben
1: gewoon.
2: We een soort noodplan van als iedereen eraf ligt. Dit is een test.
1: Nee, joh.
2: Het is besmettelijk op het moment dat je dan die wond aanraakt. En je gaat dan met bijvoorbeeld je vinger op een eigen wondje dat je hebt. Dan zou dat kunnen.
1: Oké.
2: Ja. Ja.
1: Je hebt je vingers gewassen.
2: Zeker.
1: Onder je nagels.
2: Nou, ik heb helemaal droge handen, omdat ik 20 keer per dag mijn handen aan het wassen ben.
1: Ah, ja. Maar heeft hij er last van, die kleine?
2: Ja, het jeukt wel. Heeft het niet echt pijn. Het doet niet echt pijn, maar.
1: Zielig.
0: En dan mag je natuurlijk niet krabbelen.
1: Nee. Dus, wat doe je dan?
0: Ja, is er een zalfje?
2: Nou, kijk, vaak krijgen kinderen het in eerste instantie op hun gezicht. Ja, dat is lastig, want dan ga je krabben. Maar bij hem zit het vooral op de benen. Dus dan kun je gewoon een lange broek aan doen en dan gaat het wel.
1: Oh ja, maar het krentenbaard. Dus dat je dan een soort van
2: baard. Ja,
1: het
2: begint vaak, ja.
1: Oh.
0: En als het echt niet klaar is, is het dan klaar of kan je het nog een keer krijgen?
2: Ik denk dan wel dat het klaar is.
1: Laten we het hopen.
0: Laten we
1: het
0: even. Dat
2: zei ik elke keer.
0: Ik krijg meteen jeuk aan mijn oog.
2: Ja, maar
0: het zit aan mijn oog.
1: Ik zit ook vooral jeuk.
2: Oh, we gaan over 3 weken op vakantie. Dat is ook dat je dan niet mag zwemmen en zo.
1: Oh nee.
2: Ja, dat wil je niet met een kind van 3, weet je wel.
1: Dat is echt zielig. Kijk maar naar het
2: water. Kijk al die glijbanen. Kijk al die kindjes. Leuk hè? Kindjes hebben geen krentenbaard.
0: Maar die gaat wel door, die vakantie.
2: Ja, tuurlijk.
0: Oké, waar ga je naartoe?
2: Naar Italië.
0: Oh, Italië. Lekker pasta eten.
2: Tuurlijk.
1: Het
2: eerste waar je... Ja, tuurlijk.
0: Ja, heerlijk eten daar.
1: Lekker.
0: Welk gedeelte? Waar ben je?
2: Florence.
0: Dat is een mooi gebied. Ja. Wel eens, ja. Je hebt een nieuwe artiest waarschijnlijk als Artist of the Week.
2: Ja, we doen hem weer eens even in het Nederlands deze week.
1: Oh.
2: Grote rapper, grote hiphopartiest waar we heel veel aan te danken hebben.
0: Oh.
2: Ja.
0: En wie het is, dat horen we zo meteen in Jamie's Jam.
2: Lekker blijven luisteren.
1: Valt
2: komt het
1: er iets
2: allemaal
1: te winnen?
2: Ja, tuurlijk.
1: Okay.
0: Een hele grote eer.
2: Het programma is 3 uur lang een cadeautje, toch?
1: Dat sowieso.
0: Want Jamie hoor je tussen 10 en 1 op je favoriete radiozender. Dit is NPO Blend. De Morning Show is er morgen weer. En we hebben Yes van Sierra voor je klaarstaan. En voordat we die draaien, zegt Jasmine altijd...
1: Ajo!

0: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Na het ongeluk op de A28 bij Wezep met een touringcar zijn 8 mensen naar het ziekenhuis gebracht. De touringcar botste op een bestelbus. De meeste gewonden zijn middelbare scholieren uit Duitsland. Ze zaten in de bus. Ze hebben vooral snijwonden door glas. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond. Dat busje brak na de aanrijding door midden. De touringcar reed door de vangrail en ligt op zijn kant in de berm van de andere weghelft. De scholieren zijn via het dak bevrijd door de brandweer. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Mensen met endeldarmkanker krijgen een nieuwe behandeling. Tot nu toe werd de endeldarm vaak in zijn geheel verwijderd en krijgen ze een stoma. Uit groot internationaal onderzoek blijkt dat een combinatie van bestraling en chemotherapie in de meeste gevallen ook leidt tot genezing. Bij 8 op de 10 patiënten was geen zware operatie meer nodig, die vaak tot complicaties leidde. Jaarlijks krijgen zo'n 3.500 Nederlanders de diagnose endeldarmkanker. Vorig jaar zijn er ruim 1,7 miljoen auto's verkocht, vooral tweedehands, meldt het CBS. Auto's op benzine zijn nog steeds het populairst. Mensen met lagere inkomens kochten vaker oudere auto's en vaker een diesel. Hogere inkomens kochten juist vaker een nieuwe auto en een elektrische of hybride auto. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit van het land en het internationale recht, zegt Syrië. De goudprijs zit weer in de lift. Die staat nu op het hoogste niveau in meer dan 3 maanden. Voor een troy ounce, dat is 31,1 gram, betaal je nu $4650. Ook cryptomunten zijn de laatste tijd weer in trek. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zij begon eind jaren 90, scoorde grote hits in de Zero's en bewees afgelopen weekend op Lowlands dat ze nog altijd een living legend is. Jamie

702 in het huis van de Throwback. Je hoort de Stilo bij Blend. En 50 Cent samen met de man die vorige week 57 had moeten worden. Maar zover is het helaas nooit gekomen voor Nate Dogg. Hij overleed in 2011, 41 jaar was hij, kreeg in 2007 een beroerte. En dat was echt wel heftig hoor, hij raakte daarbij ook verlamd. In 2008 kreeg hij er nog een, hij kon ook niet meer praten, amper zijn hoofd bewegen. En is uiteindelijk in 2011 overleden. Veel te vroeg natuurlijk, hè? Zo, wat voor hits had deze man vandaag de dag gemaakt? Dat vraag je dan toch wel af. Rest in peace, the king of the hooks. Het is maandag. Welkom, Jamie's Jams. Ik hoop dat je een lekker weekend achter de rug hebt. Hier krijg je de energie die je nodig hebt om de eerste werkdag van de week door te komen. Beetje zomerse klanken zometeen. Santana komt eraan. Mariah Carey hoor je. Enjoy.

Told you. Het is tijd voor een kleine speeddate. In 1 minuut leer je 4 nieuwe vrouwen kennen. Honey Dijon uit Amerika, DJ, producer, mode-icoon ook. Houdt wel van een dansje, een beetje disco, techno, als er maar een beat in zit. Hebben we Eddie Oasis uit Frankrijk. Waanzinnige stem, maar ook echt waanzinnig op de basgitaar. Dat kan ze ook nog eens moeiteloos combineren tijdens haar optredens. Hebben we Danielle Ponder, ook uit Amerika. Zij was tot haar 39ste nog strafrechtadvocaat, maar had zo'n dijk van een stem dat ze toch maar voor die muziekcarrière is gegaan. En Sunny MF, hiphopartiest, een hele goede songwriter ook. Super zelfverzekerd, echt zo'n scheid aan de wereldmentaliteit, weet je wel. Want die MF in haar naam staat voor motherfucking, ja. En zo heb je in 1 minuut 4 vrouwen leren kennen die allemaal op 1 plaat hoorden zojuist. Just Friends in Jamie's Jams. Waar we de toekomstige supersterren afwisselen met The Legends. 3 op een rij, reclamevrij. Joe, Mariah Carey en eerst Halftime.

je kan zappen wat je wil, maar dit soort R&B diamanten hoor je alleen bij je vrienden van Blend. En dat op een maandagochtend is dat even lekker rustig opstarten na misschien wel een intensief weekend. Joe, I Wanna Know in Jamie's Jams. Het is een maandag die er trouwens vrij zonnig uitziet. Ja, ik kreeg wel wat scheve gezichten vanochtend omdat ik een trui aan heb vandaag, maar het is maar

thuis van de classic R&B, hip-hop en soul is Beyoncé iemand die in al die genres toch wel te vinden is al de afgelopen decennia. De vraag is, wat zijn nou de beste tracks van Beyoncé? Mag je Destiny's Child ook bijrekenen? En die gaan we op een rijtje zetten. Op die 4 september vanaf 12 uur 's middags tot 4 uur 's middags in de Beyoncé Top 50. Heb je het al meegekregen? Heb je al je favorieten doorgegeven via mpoblend.nl? Hartstikke goed. Nou, misschien dat we alvast even een kleine pre-party kunnen doen hier in Jamie's Jam zometeen. Vind ik leuk om met zo'n lijstje even bij jou in te checken wat nou absoluut de nummer 1 is wat jou betreft. Als je zo'n lijst zou moeten maken met de 50 beste liedjes van Beyoncé, inclusief Destiny's Child, wat zou jij dan op nummer 1 zetten? Laat dat even weten in de NPO Luister app. Ga naar Blend, stuur een berichtje deze kant op. Hoor je die zometeen alvast voorbij komen in Jamie's Jams. Net als Amy Winehouse en E.

0: Day. Hier op NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 11 uur.
2: Ties van Kesteren met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. De publieke omroep moet bepalen wat er verder gebeurt. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar vanmorgen is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus bij Wezep op een bestelbus klapte. Ook de chauffeur van het bestelbusje raakte gewond, maar is aanspreekbaar. Vanwege de ravage blijft de A28 tussen het Harde en Wezep voorlopig nog dicht. Modewebwinkel Shein gaat volgende week naar de beurs in Hongkong. Het van oorsprong Chinese bedrijf gaat 280 miljoen aandelen uitgeven en wil daarmee zo'n 1,5 miljard euro ophalen. Daarmee wordt de waarde van het hele fast fashion bedrijf zo'n 23 miljard. Veel minder dan 100 miljard waarop Shein 4 jaar geleden nog werd geschat. Shein verkoopt spotgoedkope kleding en biedt dagelijks honderden nieuwe ontwerpen aan. Het bedrijf raakte in het verleden in opspraak door uitbuiting, milieuvervuiling en onveilige producten. In Jordanië zijn Syrië en Israël met elkaar in gesprek gegaan om de spanningen tussen beide landen te verminderen. De gesprekken worden begeleid door de Verenigde Staten. Syrië wil dat Israël stopt met aanvallen en arrestaties. Vorige week voerde Israël 2 aanvallen uit in Syrië. Dat schendt de soevereiniteit en het internationale recht, zegt Syrië. Het weer, het is droog en op de meeste plaatsen helder. Verder later vandaag overal droog en zonnig. Het wordt zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Bond, Jamie. Het allerbeste liedje dat Beyoncé ooit gemaakt heeft. Heb je enig idee? Geef hem door in de NPO Luisterrap. Hoor hem zometeen in Jamie's Jams na The Room.

Yo, thanks voor je bericht in de NPO Luisterapp. Ja, we zijn aan het aftellen naar het 45ste levensjaar van Queen Bee. Beyoncé bereikt die mooie leeftijd op 4 september. En daarom hoor je hier bij Blend de Beyoncé Top 50. Ja, dat wordt een mooie reis. Want zij heeft zo'n beetje alle genres aangetikt, hè, de afgelopen jaren. Daarom extra interessant om te zien wat jouw persoonlijke favorites zijn. Je kan ze nu doorgeven via npoblend.nl. En Angel die zegt... Ja, ik vind veel liedjes van Beyoncé of te plat of te heftig. Maar ik ga wel het lekkerst op die disco en funk liedjes van haar. Dus wat mij betreft mag Kaffit heel hoog eindigen. Hey, ik voel dat wel hoor. Ik bedoel, dit is ook weer een geluid dat zij echt heel goed eigen heeft gemaakt. Met een beetje hulp van Nile Rodgers en Rafael Sadiq. Ja, just having fun. Thanks voor je bericht. Je hoort hem nu

weer allerlei mensen en organisaties boos op Kanye West. En dat had dit keer niks te maken met uitspraken die hij gedaan heeft. Nee, hij heeft 2 weken terug opgetreden in het Central Stadium in Kazachstan. En daar worden ook hele belangrijke voetbalwedstrijden voor de Europa League gespeeld. Maar nadat Kanye zijn hele wereldbol weer ingepakt had, bleek dat het gras daar echt helemaal naar de kloten was. Ja. Ik vraag me sowieso altijd af hoe dat werkt met concerten op een grasmat. Maar goed, in dit geval werkt het eigenlijk niet goed dus. Onder andere Anderlecht was boos, zei die club uit België. Maar ze hebben afgelopen donderdag toch met 3-0 gewonnen van Kairat Almaty. Dus toch nog goed gekomen. En als ik Kairat Almaty verkeerd uitspreek, dan komt dat omdat ik geen verstand heb van voetbal en nog nooit van die club gehoord heb. Oké, maar goed, als je met 3-0 verliest,

nog 7 weken. Dan staat hij 2 avonden in de Ziggo Dome in Amsterdam. Onze J-Cole, Your Workout in Jamie's Jams. Het is NPO Blend. Onderweg naar de eerste lunch van de week. Ga je lekker. Weer helemaal gesetteld daar op dat kantoortje van je in de auto of buiten. Waar je ook zit, doe het even lekker rustig aan, hè. Ja.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Avro Tros doet volgend jaar opnieuw niet mee aan het Eurovisie Songfestival. De omroep zal geen Nederlandse delegatie naar het Songfestival in Bulgarije sturen, omdat Israël meedoet. Daarmee is het evenement niet langer neutraal, zegt Avro Tros. Of Nederland daarmee volgend jaar helemaal niet meedoet, is nog onduidelijk. Avro Tros zegt dat ze de deelname teruggeeft aan de NPO. Die zegt het besluit van de omroep heel jammer te vinden en zich te gaan bezinnen op de komende editie. Ook dit jaar deed Nederland niet mee met een eigen artiest. Het Songfestival werd uitgezonden door de NOS en de NTR. Van de scholieren die gewond raakten bij het ongeluk met een touringcar is niemand in levensgevaar. In de bus zaten meer dan 50 middelbare scholieren uit Duitsland en 4 leraren. Ze waren onderweg naar Parijs toen hun bus op de A28 bij Wezep op een bestelbus klapte. De bestuurder van dat busje raakte gewond, maar is wel aanspreekbaar. 14 inzittenden van de touringcar zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht, onder wie de chauffeur. De andere scholieren worden opgevangen in een sporthal in de buurt. Vanwege de ravage en het politieonderzoek is de A28 bij Wezep nog een groot deel van de dag dicht. De bal waarmee Diego Maradona op het WK in 1986 zijn hand van God doelpunt maakte, is op een veiling verkocht voor 2,9 miljoen euro. Dat is flink lager dan verwacht. De Amerikaanse veilingmeester had gedacht dat de voetbal 8,5 miljoen euro kon opleveren. Maradona scoorde met de bal niet alleen zijn beroemde handsgoal in de kwartfinale tegen Engeland, maar maakte nog een iconisch doelpunt door vanaf eigen veld langs 5 Engelsen te soleren. Dat doelpunt werd uitgeroepen tot WK-goal van de eeuw. Het weer. Het is zo goed als droog met flink wat zon. Alleen in het noorden wat stapelwolken. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen komt in het zuiden meer bewolking voor. Op andere plekken zonnig. Het wordt dan iets warmer met 19 graden in Limburg tot 25 graden in het noordoosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is maandagmiddag, eet smakelijk als je aan het lunchen bent. Wij bezorgen de soundtrack voor je met Tamia, Robin Thicke en ook Busta Rhymes op de line-up. Eerst hier LL Cool J.

Je luistert de NPO Blend. Meer van dit soort prachtige tunes onderweg. TQ en Westside voor je meegenomen. We're going upside down. Diana Ross op de line-up. Oh, en wie zou dan toch die nieuwe artiest zijn?

Ice, Still Dre, Gin & Juice, Drop It Like It's Hot en Nothing But A G-Thing. Lekker lijstje. Thanks als je een bijdrage hebt geleverd aan deze zoektocht. Hebben we toch weer wat moois om de nieuwe generatie mee te geven als het gaat om een stukje muzikale opvoeding. Voor de artiest van deze week, ja, gaan we naar het zuiden. Het zuiden van ons eigen kleine landje. Grondlegger, pionier, living legend. Heb je enig idee? Doe het zo.

0: Essentials.
1: GQ binnen nu en 2 minuten. Maar eerst tijd voor een nieuwe speurtocht. En dat is een speurtocht die deze week begint in Oosterhout. Waar sowieso veel mensen rondlopen met een zachte G. Maar niet iedereen heeft een soort gouden tongval. En niet iedereen kan iets nieuws doen dat later een basis zou worden voor een heel belangrijk muziekgenre hier in Nederland. De man met de kenmerkende spreekwoordelijke woordgrappen. De geëvenaarde flows en ontzettend veel klassiekers die we vandaag de dag toch nog steeds graag horen met z'n allen. We gaan een man in de spotlight zetten. Hey, het wordt eens eventjes geraden door Bram in de NPO Luisteren. Hij twijfelt nog tussen 2 namen. Gaat het deze week om André Rieu of gaat het om Extints? Ja, ik heb ook getwijfeld tussen die 2 namen, Bram. Laten we Extints doen. Ja, André Rieu, ik schrijf hem wel op hoor. Hartstikke leuk. Ik zou niet weten wat de 5 meest iconische tracks van André Rieu zijn, moet ik zeggen. Maar goed, Extints, dat gaat wel lukken, denk ik. Heb je al een idee? Ben je een beetje een liefhebber van deze nederhop? En welke 5 tracks van deze man zo iconisch zijn dat de nieuwe generatie ze ook absoluut moet kennen? Kijk, we kennen natuurlijk allemaal de hitjes, de spraakwaters van deze wereld. Misschien zijn er nog wel wat vergeten pareltjes, tracks waarvan de liefhebbers denken, die hoor je niet zo vaak, maar dat zijn ook absoluut iconische tracks. Zouden in een soort muzikaal museum moeten hangen als het om Extints gaat? Nou, denk er even over na en stuur je suggestie deze kant op. Dat kan via de NPO Luisterapp. Ga naar Blend en stuur een berichtje naar de studio toe met jouw absolute Extints Essential. Gaan we daar vandaag en morgen en de hele week elke dag van genieten hier in Jamie's Jams. Alright. Thanks alvast. Je hoort hem zometeen hier.
2: This is going out.

0: met de throwbacks. Diana Ross, Upside Down in het huis van de classic R&B, hip-hop en soul. Waar je ook af en toe wat nieuwe namen ontdekt. Nieuwe fantastische tracks. De classics uit de toekomst. Givian, Jezebel, coming up zometeen. Net als Sierra.
1: Blend Essentials. Blend Essentials.
0: En hier is deel 1 van 5 als het gaat om de nieuwe zoektocht deze week. We zijn op zoek naar de essentials van een absolute legende. Zijn naam is Xtins. Al sinds de jaren 90 bij ons met hele fijne Nederlandstalige hip-hop. Die heeft toch een paar classics op zijn naam staan. Die zullen we de komende 100 jaar nog wel met veel liefde beluisteren, denk ik. Maar de vraag is, welke 5 tracks zou je nou meegeven aan de nieuwe generatie? Welke 5 tracks zijn zo iconisch dat je het zijn absolute essentials kan noemen? Ja, veel tracks, veel grote hits, tracks waarvan ik denk, oh ja, die moet ik weer eens opzetten. Maar ook wel veel mensen die zoiets hebben van, ja, begin dan ook maar gewoon bij het begin. En waar begon het allemaal mee? 1995, dat is een mooi jaar. Ja, dat weet ik. Ben ik geboren. Kun je nagaan, hè? Dat je daar gewoon in mee opgegroeid, dat is toch waanzinnig. Ja, en dit was wel een beetje de blauwdruk. Het was de oerknal van de nederhop. Volgens mij de allereerste Nederlandstalige hiphop track ooit die gewoon in de Nederlandse hitlijsten terecht kwam. De top 40, weet je wel. Tussen alle Bon Jovi's en Marco Borsato's en zo. Komt dan ineens zo'n spraakwater van Xtins te staan. Ja, dat is wel bijzonder natuurlijk. Dus inderdaad, een goed begin is het halve werk. We gaan deze als eerste toevoegen. Mr. Xtins, spraakwater is hier.

0: stap natuurlijk van Sierra naar Siana. Waar is die gigantische waterfles van je?
1: Oh, ja. Vergeten. Je gaat nu al missen, hè?
0: Je weet ook niet waar die is, hè?
1: Heb ik hem niet hier gewoon laten liggen?
0: Zou ik hem thuis kunnen hebben, bijvoorbeeld?
1: Dat zou me niks verbazen. Jij saboteert mij al de hele week.
0: Jij hebt hier vorige week, kwam jij hier aan met een gigantische waterfles.
1: Ja, dat is wel een unit.
0: Ja, krankzinnig.
1: En ik krijg hem niet op. En dan krijg ik in de NPO Luizen-app berichtjes van... hoeveel liter heb je nou al gedronken?
0: Ja.
1: En dan is het helemaal niet zoveel.
0: Ik zag hem hier staan vorige week. Helemaal moederziel alleen.
1: Ja.
0: Je bent hem vergeten, hè?
1: Ja, het zit nog niet helemaal in mijn systeem, merk ik. Dus daar werk ik aan vandaag.
0: Je weet niet waar hij is. Hij is nu spoorloos.
1: Hij is thuis. Of heb jij hem nou mee naar huis
0: genomen? Nee, ik heb hem niet. Jamie. Maar hij is ook niet thuis.
1: We gaan hem nu zeg maar onder de tafel vandaan tappen. Dat hij al die tijd hier...
0: We gaan hem weggeven binnenkort. Hey! Nee, inderdaad.
1: Zet er mijn bacterie aan. Tegenwoordig heb je waarschijnlijk ook van die thuiskit, DNA-kloonkits.
0: Oh ja.
1: Ja, ik moet eens water drinken.
0: Ja, drink maar water. Dat gaat niet goed komen. Wat gaan we doen zometeen?
1: Toepak draaien!
0: Oh my god, dat is fijn!
1: Dat is jammer. Ja.
0: Dat is iets te enthousiast.
1: Iets te veel.
0: Ja, maakt niet uit. Is toch mooi een keer zo'n open eind?
1: Ja, is ook zo. Ik wist niet of jij ging meezingen. De laatste keer liet je me gewoon in mijn eentje zingen.
0: Maar jij kan heel mooi zingen, dat weten niet veel mensen.
1: Of helemaal niet.
0: Siana zometeen tussen 1 en 4 onderweg naar een nieuwe middagshow. Maken we wat moois van. Michael Jackson zometeen hier nog. Naar Givian. En Jezebel.

0: NPO Blend.
1: Check it out, y'all.
0: Home of classic R&B, hip-hop en soul. Blend. 1 uur.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Tweede Kamer had meer informatie kunnen krijgen over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. Dat zei oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff vanochtend voor de enquêtecommissie Corona. Volgens hem werden er eerst maatregelen genomen en werd daarna gekeken wat het betekende voor mensen. Dijkhoff vindt het wel logisch dat het kabinet leunde op adviezen van de deskundigen van het OMT, omdat in de politiek bijna niemand er verstand van had. De signalen uit de samenleving waren volgens hem nooit gelijk aan die adviezen. Klaas Dijkhoff is de eerste die na de zomerstop wordt verhoord door de coronacommissie. Deze week wordt gekeken naar de rol van de Tweede Kamer in de crisis. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportketen had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers altijd in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast 2 waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen kan nog in beroep tegen de boete. Avro Tros is ook volgend jaar niet betrokken bij het Eurovisie Songfestival. Afgelopen keer trok de omroep zich terug omdat Israël meedeed, terwijl dat land betrokken is bij een oorlog. De organiserende EBU kwam met maatregelen, maar Avro Tros heeft er geen vertrouwen in dat het festival daarmee weer onafhankelijk en neutraal wordt. 14 inzittenden van de touringcar die vannacht betrokken was bij een ernstig ongeluk op de A28 zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de chauffeur. Niemand is in levensgevaar. Ook de bestuurder van het busje waar de touringcar tegenaan botste raakte gewond. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Sadiq en Q-Tip. Hey, volg jij een beetje die rechtszaak over de moord op Tupac? Een paar weken bezig. Volgende maand is het alweer 30 jaar geleden dat hij is vermoord. En oh, hoe lekker zou het zijn om dan een beetje gerechtigheid te hebben, ja toch?

0: Ja, sorry, maar hij drinkt dus iedere dag 4 liter water. En ik zei dat ik ze ook meer wilde drinken. Hele waterfles gekocht om me daarbij te helpen. Maar ja, natuurlijk weer vergeten.
1: Goeie, Siana. Je fles vergeten, hoe kan dat nou? Elke keer smoesjes, ik krijg het niet op. Dit, dat, bla, bla, bla. Iedereen wil deze tijd gezond zijn, afvallen. Daar hoort 100% drinken bij. Genoeg drinken. Let's go and do it.
0: Hey, Ivo is ook mijn...

Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De organisatie achter het Songfestival vindt het jammer dat Avro Tros ook komend jaar niet meedoet. De EBU zegt tegen het ANP wel begrip te hebben voor het besluit. De organisatie wil in overleg met de NPO en hoopt dat er toch een Nederlandse inzending komt. De NPO wil niet zeggen of wordt overwogen om een andere omroep te vragen het Songfestival op zich te nemen. Avro Tros wil niet meer meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook dit jaar was dat voor de omroep de reden om thuis te blijven. Noorwegen blijft naar olie en gas boren in het Noordpoolgebied, ook op nieuwe plekken. Boringen in de Barentszee zijn omstreden vanwege mogelijke schade aan het milieu en het klimaat. Organisaties als Greenpeace spanden 4 jaar geleden een rechtszaak aan om boringen tegen te houden in verband met klimaatverandering. De Europese Commissie wilde een verbod, maar kijkt er nu opnieuw naar. De EU vraagt zich af of er wel genoeg olie en gas beschikbaar blijft na het uitbreken van de oorlog in Iran. Noorwegen stelt ook dat het boren naar olie en gas in het belang is van Europa. Bij een brand in een chalet in het Noord-Hollandse dorp Kortenhoef is vanochtend vroeg een man van 31 om het leven gekomen. De brandweer kreeg rond 4:15 een melding van de brand. Rond 7:00 was het vuur onder controle. Het slachtoffer is de bewoner van de woning. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De politie doet daar onderzoek naar. Er komt een Annie M. G. Schmid museum in haar geboortehuis in Capelle in Zeeland. Dat is nu definitief. Een anonieme geldschieter gaf het laatste zetje, waardoor de stichting Bij Annie Thuis het pand kon kopen. De kinderboekenschrijfster van onder meer Jip en Janneke, Pluk van de Pettenflat en Abeltje werd in 1911 in Capelle geboren. Op de eerste verdieping van haar geboortehuis wordt een museum ingericht. Beneden komen een ontmoetingsruimte en een lunchroom. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden. Verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Shanna Paul. Denk nog voor het stemmen via de NPO Luister-app. Toch wel leuk om te zien wat jouw favoriete tune is van een van de beste duo's die de hip-hop ooit gekend heeft. Rakim en Eric B. Ja, daarna zetten we twee van de grootste tracks tegenover elkaar. En het gaat nogal spannend worden. Ik zie dat het heen en weer gaat in de app. Ik

0: when they sweat the technique.
1: Ja, B, Don't Sweat the Technique. Laatste album samen 5 jaar later in 92 uitgekomen. Ook echt een fan favorite. Al moet ik zeggen dat deze dus wel een lichte achterstand heeft. Dus zeg het maar, ga je voor A, Hayden Cole of toch B, Don't Sweat the Technique?

0: The Technique.
1: Don't Sweat The Technique. Ja, laatste album samen. 5 jaar later kwam hij uit in 92. Ik zie dat dit de track is die Ivo en Samina graag willen horen. Ik ga even kijken, gaat het veranderen? Het blijft 50-50. Oh, mag ik dan kiezen?

Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Krimpflatie komt minder vaak voor dan een paar jaar geleden, zegt de Consumentenbond. Bij krimpflatie zit er minder van een product in de verpakking, terwijl de prijs niet naar beneden gaat. Voor consumenten is het niet altijd duidelijk dat er minder in zit, zegt de bond. Het afgelopen jaar vond de organisatie nog tientallen producten waarbij de inhoud is afgenomen, terwijl de prijs omhoog ging. Bedrijven wijten dat aan de gestegen grondstofkosten. De Consumentenbond wil dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De Amsterdamse sportschoolketen Saints and Stars heeft van de arbeidsinspectie boetes gekregen van in totaal ruim 300.000 euro. De luxe sportschool had 25 mensen van buiten de EU in dienst zonder de juiste vergunningen. Ook kon de inspectie niet controleren of de werknemers in ieder geval het minimumloon betaald hadden gekregen. Saints and Stars kreeg daarnaast twee waarschuwingen. Als de sportschool binnen 5 jaar nog een keer in de fout gaat, kan de inspectie het bedrijf stilleggen. De sportschoolketen legt zich bij de boetes neer en biedt excuses aan de betrokken werknemers aan. Een vrouw is zaterdag in Parijs gered uit de catacomben nadat ze een val had gemaakt van 6 meter. Ze was via een putdeksel naar beneden gegaan om een deel van de ondergrondse begraafplaats te bezoeken dat niet voor het publiek toegankelijk is. De brandweer moest eraan te pas komen om haar te redden. De vrouw ligt volgens Franse media in stabiele toestand in het ziekenhuis. De brandweer van Parijs grijpt de gelegenheid aan om te waarschuwen voor het gevaar onder de grond. De catacomben van Parijs zijn een enorm labyrint van bijna 300 kilometer onder de stad, waar vanaf eind 18e eeuw miljoenen mensen zijn begraven. Het weer: droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Vandaag geen zanger, maar een rapper. Dus luister goed, want voor je het weet is hij alweer voorbij. Wie zei dit?
1: Here we go.
0: Here we go.
1: Here.

En ineens kwamen de drie tegelijk, Lisa, Franklin en Ivo, dachten alle drie Slick Rick te horen. Dat klopt. Maar is het ook Children's Story? Nog een keertje luisteren dan maar. Here.

0: vissen. Dat mensen dat nog doen.
1: Ja, vissen schijnt dus heel populair te zijn nu. Onder de jongeren vooral. Maar ook oudere mensen vissen steeds meer.
0: Ja.
1: En wij zijn heel erg benieuwd waar dat opeens vandaan komt.
2: Ja, want volgens ons, this is fishy.
0: Is it fishy?
2: Ja.
0: It's smelly.
2: Maar het is waar wat hij zegt. Het blijkt onder jongeren echt bizar populair te zijn. Mm-hmm. En het is gewoon, want je moet wel een visbrevet hebben tegenwoordig. En daar schijnt zelfs een tekort of wachtlijsten voor te zijn.
0: Jeetje. Ik moet zeggen, ik woon ook in de buurt van het water. En dan merk ik iedere keer als ik rondloop, dan zie ik heel veel kinderen. Echt 10 jaar of zo. Mm-hmm. Eentje was denk ik zelfs 6. Met een hengel aan het water zitten.
2: Ja.
0: Echt even oude mannensport, oké.
2: Nee, er zijn hele populaire YouTube-accounts en dingen online. Ook op social media. Dus vissen is echt niet meer dat oudbollige ding van vroeger.
0: Hebben jullie het wel eens gedaan dan?
1: Vroeger wel, op vakantie. Ja. Maar niet in Nederland of zo. Maar je hebt nu zelfs apps waar je foto's van jou en vissen kan posten.

0: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoner van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Oekraïne en Rusland hebben opnieuw krijgsgevangenen uitgeruild. De Oekraïense president Zelensky schrijft dat zijn land 10 militairen terugkrijgt die als vermist waren opgegeven. Ze waren gestationeerd in de regio Donetsk toen ze werden gevangen genomen. Oekraïne zou in ruil ook 10 Russen hebben vrijgelaten. De uitruil was vandaag op de dag dat Oekraïne 35 jaar onafhankelijkheid viert. Het was een relatief kleine uitruil. Vorige week nog droegen Oekraïne en Rusland elk 103 krijgsgevangenen over. In de Middellandse Zee bij Tunesië zijn bij een bootongeluk zeker 11 mensen om het leven gekomen. De boot met migranten was donderdag richting Italië vertrokken, maar op 26 kilometer van de Tunesische kust sloeg het schip om en zonk. 3 mensen worden nog vermist. 1 persoon werd na 48 uur door de bemanning van een commercieel schip gered. Volgens een Tunesische mensenrechtenorganisatie zaten aan boord onder meer 7 leden van 1 familie en een zwangere vrouw met haar man. Met helikopters wordt nog naar de vermisten gezocht. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. Het weer, droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Morgen wat bewolking in het zuiden, verder zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Samen met mij, Serginho en Howard.
2: Hallootjes.
1: Terug van Lowlands.
2: Ja, ja.
1: Fris en fruit toch wel?
2: Dat wel.
1: Nou, we gaan zo meteen kijken hoe je dat voor elkaar gekregen hebt.
2: Heel goed.
1: Je hebt nog een half uur de tijd om je stem uit te brengen op de 2 opties in Goed Gejat. Het gaat vandaag om Cameo met Candy als de original.

de sampled verses zijn, maar er is iets misgegaan in het systeem. Die sample die komt dus van Cameo Candy. Je hoorde Tupac met All About You. Maar de original klinkt dan, als het goed is, zo.

0: Fuck All About You of Cameo met Candy. Laat eventjes weten via de NPO Luister app of via de Instagram van NPO Blend welke van de twee je zometeen terug wilt horen. En misschien hoor je hem dan zometeen.
1: NTR, Serginho en Howard.
0: Hey, Howie.
2: Yo.
0: 50 Cent. Best friend. Ben je mijn best friend?
3: Sowieso. Altijd op maandag en dinsdag.

0: Ja, je bent wel oké, hoor.
1: Ja, dat gaan we dus aan jou vragen. Jij bent aan Lowlands geweest.
0: Ja.
2: Dit is Bridge the Gap.
1: Goedemiddag, het is maandag en je luistert naar Bridge the Gap op NPO Blend. Hier tijdens een hele mooie, mooie middag. Het is 20 graden, zonnetje. Perfecte weer voor een joggingspak, houden.
0: Gaat die weer, hoor. Hij kan het niet loslaten, die guy. Maar ga je joggen?
1: Nee.
0: Oké, okay. En dan weten we dat.
1: Lowlands, afgelopen weekend. Begon vrijdag, als ik het goed heb.
0: Ja, eigenlijk voor sommige bezoekers begint het al op donderdag. Want donderdag 12 uur gaat de camping
1: opbouwen.
0: Ja. Nee, niet bouwen. Dan mag je gewoon echt je tent neerzetten. En dan is ook al muziek.
1: Ja, dat bedoel ik.
0: 24 uur tent is
1: opbouwen van de tent.
0: Nee, maar sommige mensen die boeken het zo dat de tent er al staat. Hè. Tegenwoordig is Lowlands helemaal luxe geworden.
1: Ja.
0: Dus je kan donderdag al terecht. Vanaf vrijdag is echt de programmering. En ik presenteer elke dag tussen 4 uur 's middags en 8 uur 's avonds 4 cabaretiers in een tent die heet Adonis.
1: Okay.
0: Eerder op de dag hebben ze dan een literair programma. Om 8 uur stopt het, dan gaan ze ombouwen. En vanaf 10 uur is dat de gay club van Lowlands.
1: En daar stond jij?
0: En daar sta ik, tussen 4 en 8 's middags, als een comedypodium. En het is echt een te gekke vibe, want iedereen wil naar die Adonis 's avonds. Er staan 2000 mensen non-stop in de rij om naar binnen te gaan. Maar die hype die voel je 's middags al. En die comedy shows die zijn altijd heel tof. Het zijn altijd mensen die aan het begin van hun comedycarrière staan. De wat gelouterdere namen die staan in de Juliette-tent. Ja. En in de Juliette kunnen 1250 man. Bij mij passen er zo'n 240 in. Dus dat is lekker gemoedelijk. En de tent zat goed vol. Het was heel gezellig.
1: Waar heb je geslapen?
0: Ik slaap altijd in een hotel aan de andere kant van het Veluwemeer.
1: Oh, daarom ben je zo fris en fruitig.
0: Ja.
1: Dat verklaart het.
0: Ja, ik ga niet kamperen. Dus.
1: Het is een controversiële uitspraak die ik ook gemaakt heb eerder vandaag. En daar waren de meningen verschillend over.
0: Ja.
1: Het niet kamperen.
0: Ja.
1: Maar daar gaan we het ook een keertje over hebben.
0: Heel goed.
1: Vandaag is Dave Chappelle jarig.
0: Gefeliciteerd.
3: I have a great reputation in show business, but in comedy, I'm what's known as a lazy comedian. Which is crazy, because I work all the time, but that's not why they call me lazy. They call me lazy because I do shows sometimes, 20,000 people be in the crowd. And I'll tell a joke, and they all look at me like I'm crazy. But 3 or 4 people will laugh really hard. And I'll be on stage like, yeah, that's good enough.
1: Ja, hij is 53 jaar oud geworden. Ja, lui is hij niet, zoals hij vertelt. Grappig is hij wel. Wat is nou het grappigste dat jij ooit van hem hebt gezien, Howie?
0: Nou ja, kijk, dus, we kennen natuurlijk allemaal zijn werk en er staan heel veel dingen online. Maar ja. wat hem voor mij heel erg typeerde is een improvisatieding. Hij trad op in de Ziggo Dome, 2 dagen, uitverkocht. En hij komt op en een of andere Surinaamse dude die rent naar voren. En die begint te roepen, yeah, motherfucker, Dave Chappelle, I love you, motherfucker. Die gast was helemaal enthousiast dat hij Dave Chappelle live zag. Maar dat is niet een normale reactie. Maar Dave bleef heel rustig. En hij zei, where are you from? En die guy zei, I'm from Suriname. En toen zei hij, are there any more Surinamese people in here? Dus iedereen begint te gillen. Want die Ziggo Dome staat afgeladen vol met mensen met Surinaamse roots.
1: Ja.
0: En toen moest hij daar dus iets mee. En toen zei hij, well, I don't know anything about Suriname, but I bet you they have the sweetest mango's. En dat was zo'n sterke observatie. En dus de rest van de show kon hij op random momenten alleen maar terugkomen op die mango's. En het was al aan. En dat is wat hem zo goed maakt. Dat hij in zo'n situatie waar hij totaal niet op voorbereid is, het toch voor elkaar krijgt dat hij de leiding heeft.
1: Ja.
0: Non-stop. Hij blijft de kapitein op het schip. En dat is echt, echt heel goed.
1: Ik moet zeggen, ik vind over het algemeen dat comedians daar altijd best wel goed in zijn. De goede comedians.
0: Precies. Kijk, crowdwork is heel je kan het heel makkelijk doen. Want als je iemand 4, 5 vragen stelt, zit er altijd wel iets waar je wat leuks mee kan. Maar hij deed dat gewoon direct. En het is gewoon een hele scherpe observatie. Omdat op het moment dat je iemand van kleur ziet, weet je dat hij uit een land komt waar waarschijnlijk mango's groeien. Dus,
1: ja.
0: En omdat je dat zaadje plant om de rest van de show op terug te kunnen komen, dat maakt het echt briljant.
1: Ja, sick. Heel tof is dat om te zien, inderdaad. En ook misschien wel de kunst van het vak. Hey, zometeen komt de muziek aan van Michael Jackson. Die hoort met Pretty Young Thing. El Mean hoor je met Reclusive. Sweet Female Attitude komt eraan met Flowers. En we spelen natuurlijk de nieuwsquiz. Nou ja, ik denk niet dat jij op Lowlands veel nieuws hebt meegekregen.
0: Ik heb niks meegekregen. Ik weet niks.
1: Dat wordt gokken vandaag.
0: Nou ja, of Ja, ik gun het jou ook om een keertje te winnen.

0: Ja.
1: Zou je daar blij van worden, Howard, als een vrouw je bloemen komt brengen in de regen?
2: Hangt er vanaf wie? Ja, ik ben er heel kieskeurig in.
3: De Bridge the Gap nieuwsquiz.
1: Ja, het is weer zover, Howie. Het moment van de dag waarop wij getest worden op onze dagelijkse actualiteitenkennis. Mm-hmm. En dat gebeurt door de enige echte producer en quizmaster van de show, Daniel.
4: Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Hebben jullie het nieuws weer lekker goed bijgehouden dit hele weekend?
2: Ik weet niks.
4: Jij weet niks? Nou, dat is niks nieuws.
1: Nee. Ik heb alles gelezen.
4: Je hebt alles gelezen?
1: Ja.
4: Welke krant lees jij gemiddeld nou?
2: Oh jee, nou komt ie hoor.
1: Ja, maar dan...
4: De Fabeltjeskrant, of?
2: Dat weet ja, ik, ja.
1: Ook. Die ook. Die krijg ik altijd doorgestuurd van Howard.
2: Ja, ja.
4: Nou goed, we gaan even kijken. Vandaag is toch wel weer een paar bijzondere vragen. Over nieuws van de afgelopen dagen en vooral van vandaag ook. En jullie krijgen 3 meer keuzevragen. Weet je het antwoord? Dan roep je je naam. Heb je het antwoord fout, dan mag de ander nog een poging wagen. Na 3 vragen, dan hopen we natuurlijk dat er een eindstand is. En anders hebben we nog een extra vraag. De beslissingsvraag. Jullie strijden voor een track. En dan kijk ik meteen eventjes Howard aan. Voor welke track ga jij strijden? Want die draaien we dan op het moment dat jij wint.
2: A-Marie met One Thing.
4: Oké. Okay. En Serginho.
1: Dan ga ik voor Timbaland en Magoo met Here We Come.
4: Dat is creatief. Dan gaan we naar vraag 1. Vandaag is het precies 40 jaar geleden dat een ingenieur van Ford tijdens het tanken van zijn auto op een briljant idee kwam. Wat we tot op de dag van vandaag nog steeds in elke auto tegenkomen. Maar wat is dat? Is dat A, het pijltje naast het brandstofsymbool, zodat je weet aan welke kant je tankdop zit? Is dat B, de reservetank, zodat je zelfs als je te laat bent met tanken nog bij een tankstation komt? Of antwoord C, de instructie om niet te roken bij het tanken nadat zijn auto vlam vatte? Howard is wel eerder.
2: Howard.
4: Ja. Weet je dat zeker?
2: Ja, dat weet ik zeker.
4: Ja, dat is helemaal goed inderdaad, ja. Veel mensen weten dit niet, hè. Maar er zit dus naast het, bij het tankicoontje op je dashboard, daar zit een klein pijltje, dan weet je inderdaad aan welke kant... Ik denk dat ik er 2 jaar geleden achter kwam dat daar dat pijltje voor was.
2: Maar is dat een uitvinding van iemand die werkte voor Ford?
4: Ja, klopt.
2: Maar hoe kan het dan dat alle andere auto's dat ook hebben gedaan?
4: Dat is hetzelfde. Nee, maar hetzelfde. Volgens mij is het Volvo of Saab, die de gordel hebben uitgevonden.
2: Ja.
4: Die hebben toen meteen, omdat de veiligheid zo in het geding was en dat het zoveel... hebben zij daar geen patent op aangevraagd.
2: Ah, okay.
4: En dat kan met dit pijltje, kan dat misschien ook.
2: Precies.
4: Ja. Goed, gaan we naar vraag 2. Dr. Dre, die is de afgelopen dagen voor discussie op de socials. Dat kwam nadat hij een uitspraak deed tijdens een interview in de New York Times. Maar welke uitspraak deed hij? Is dat A, hey, smoke weed every day? Is dat antwoord B, ik ben eigenlijk helemaal geen dokter? Of antwoord C, AI is top om muziek mee te maken?
1: Maak het spannend.
4: Oh, maak okay, het spannend.
1: C.
4: Weet je het zeker?
1: Zeker.
2: Weet je het zeker?
1: Zeker.
4: Dat is helemaal goed. Antwoord C, inderdaad, ja. En hij heeft inderdaad gezegd van, het is net als de uitvinding van de drumcomputer. Daarvan zeiden mensen destijds ook van, ja, nee, dat is allemaal, hè, dat is niet om, het failliet van de muziek. Maar uiteindelijk is ook gebleken dat dat wel een toegevoegde waarde is. Zo keek hij ook naar AI. Goed, gaan we natuurlijk naar de laatste vraag. Howard, jij weet al wat er gaat komen, of niet?
2: Ik heb geen idee.
4: Een voetbalvraag natuurlijk. Wat denk jij nou?
1: Yes.
4: Ja, ja. Gaat over Oranje. Die heeft een nieuwe bondscoach, de Spanjaard Xavi. Vandaag was zijn eerste werkdag in Zeist. En tot ieders verrassing sprak hij tegen de Nederlandse pers al zijn eerste Nederlandse woorden. Maar wat waren zijn eerste woordjes? Is dat A, danken voor die bloemen? B, goedemorgen? Of C, ik heb net een broodje pindakaas gegeten.
2: Howard
4: is vrouw. Ja.
2: Dan denk ik dat het B moet zijn. Gok ik hoor, want ik heb het nieuws niet gevolgd.
4: Dat is helemaal goed gegokt.
2: Yeah.
4: En dus ben jij de winnaar. Dus goedemorgen.
2: Gaan we luisteren naar A-Marie met het legendarische nummer One Thing.
1: Oi, oi, oi, Howard. Zometeen gaan we het hebben over vissen. Dat schijnt dus een hype te zijn onder de jongeren. Mm-hmm. En ook oudere mensen gaan steeds vaker vissen.
2: Mm-hmm.
1: En hoe

0: maanden met Get No Better. Howie!
1: Ja, man.
0: Ja, we hadden het er net al eventjes kort over met Siana.
1: Mm-hmm.
0: Over het vissen. Nou, Hef, die ken je wel, de rapper Hef. Uit Rotterdam, Hoogvliet. Ja. Die zette ooit de hype in slippers neer in Nederland.
1: Ja.
0: Met slippers en sokken.
1: Uh-huh.
0: Maar nu hoorde ik hem dus praten over vissen.
1: Oh, jij doet hij ook aan vissen?
0: Nou, luister maar.
2: Soms kijken mensen naar mij, waarom vis Bondi? Bondi vis, dat ik met mijn dochter kan gaan vissen, bro. Yes, ik wil met mijn dochter gaan vissen, ik wil andere dingen met mijn dochter. Yes. Ik wil met mijn dochter gewoon gaan en zelf een knoop kunnen maken en een vis kunnen vangen en die vis weer terug kunnen. Ja, dat wil ik zelf kunnen doen met mijn dochter. Snap wat ik bedoel? Dus dan moet ik zelf gaan opofferen om met andere mannen mee te gaan, om te gaan leren, zeg maar, zodat ik het ooit op een dag alleen met mijn dochter, wat ik nu kan doen, zeg maar. Begrijp je wat ik bedoel?
0: Ja, hij is dus een fanatiek visser. Hij gaat zelfs op reisjes om te vissen.
1: Ja, als ze eenmaal gebeten zijn, dan gaan ze echt.
0: Ja, en hij was ook laatst naar de binnenlanden van Suriname gegaan om daar te gaan vissen.
1: Wauw.
0: Heeft hij ook een hele video op zijn YouTube-kanaal over.
1: Mm-hmm.
0: Heel leuk om te zien, om mensen gewoon fanatiek bezig te zien met natuur.
1: Ja.
0: Dat is gewoon altijd leuk. En vooral als het dan mensen zijn met een imago die daar dan niet helemaal bij past of zo.
1: Ik snap je, ja.
0: Dan is het helemaal leuk om te zien. Maar waar vroeger alleen oude mannen met platte petten langs de kant van het water zaten met een bak koffie en een thermoskan, is het nu een ding onder jonge mensen. Je hebt zelfs visfluencers op TikTok, Howie.
1: Visfluencers, is dat een woord?
0: Dat is gewoon een woord. En iemand die ook de lol van het vissen heeft ontdekt is Jamiel Jones. Acteur die je kunt kennen van films en series als Alleen maar nette mensen, Spangas, Flikken Maastricht. En tegenwoordig is hij vast onderdeel van het Nationale Theater. En hij heeft jouw zoontje gespeeld in The Story of Travis.
1: Travis was hij mijn boy, klopt.
0: Jamiel, goedemiddag.
3: Goedemiddag, hoi, hoi, hoi.
1: Hallo, hallo.
3: Epa.
0: Hey Jamiel, wat is er leuk aan vissen?
3: Wat is er leuk aan vissen? Ja, het heeft iets avontuurlijks. Ik weet niet of jij als klein jongetje op zoek ging naar een schat. Hè?
0: Af en toe, zeker.
3: Onder elke boom kan er een schat liggen. Nou, hetzelfde met vissen. Super veel water in Nederland, maar in elk water zwemt er een vis van meer dan een meter lang. Het is echt. En ook al vang je dan een vis van 10 centimeter.
0: Ja.
3: Het blijft iets mysterieus hebben, het vissen.
0: Oké, okay, het is eigenlijk het zoeken en het vinden ervan.
3: Ja, zeker.
0: En waarschijnlijk,
3: dat trekt mij aan enorm. Ja.
0: En waarschijnlijk ook de rust. En het ontdekken van nieuwe plekken ook. Want vissers gaan ook vaak naar nieuwe spots.
3: Ja,
0: dus dat maakt het leuk.
3: Ja, je moet echt kilometers afleggen. Gewoon de zoektocht naar zo'n geheime plek. Ik wist nog, 2 weken geleden ben ik met 4 andere influencers naar Amsterdam gegaan om 100 vissen te vangen. En op de plek waarvan je dacht, maar jongens, hier zit geen vis, want ik loop hier elke dag 1000 keer op en neer. Die zit nooit wat. Juist dat zijn de plekken waar gewoon superveel vis ligt.
0: Okay.
3: Dus je leert de stad opnieuw kennen, je leert nieuwe plekjes ontdekken.
1: Maar je zegt 100 vissen. Doe je dan ook verdelen van oké, 20 vis de man? Hoe werkt dit?
3: Nee, het is gewoon ga vissen en kijken hoeveel we vangen. Maar aan het eind van de dag moeten we minstens 100 hebben gevangen.
1: En is dat gelukt?
3: Ja, het is zeker gelukt. Zeker,
1: in het centrum van Amsterdam?
3: In het centrum van Amsterdam, gewoon waar de trams rijden, metro's.
0: Crazy.
3: We lopen daar dagenlang, elke dag voorbij. Maar ja, niemand weet.
0: Maar jullie spreken dus een target af aan het begin van de dag?
3: Ja.
0: En die gaan jullie dan halen?
3: Ja.
0: Dat is leuk.
3: Ik heb een YouTube-kanaal, Les Fishing, gewoon vissen met les. En dan verzin ik dat soort rare targets. En ga maar vissen en kijk hoeveel je komt.
0: Grappig, man.
1: Sta je ook met een vis in je hand op social media? Zoals die man op Tinder?
3: Nee, niet op Tinder. maar als visfluencer, je moet wel. Kan niet anders.
0: Ja.
3: En gewoon om die jonge mensen aan te spreken. Hè?
1: En hoe verklaar je dan dat het zo populair is bij inderdaad die jonge mensen?
3: Ja, een stukje beeldvorming. Ik weet nog, toen YouTube nog niet bestaat, zo oud ben ik. Was mijn beeldvorming, alleen oude witte mensen doen dit. Mm-hmm. En 3 jaar geleden keek ik naar een visfilmpje en ik zag ineens jonge mensen, hippe mensen, mensen die eruit zien als mij. En ik dacht, oké, er is echt iets veranderd de afgelopen tijd. En het heeft ook mij aangezet om die liefde voor het vissen door te geven. Ja.
1: En zie je dan ook in de praktijk die verjonging?
3: Zo niet normaal. Ik ben opgegroeid in de Belmer. Ik was de enige guy die daar viste en ik werd raar aangekeken. En nu, ik zie jongeren van alle soorten en maten, alle kleuren en geuren voorbij komen. Ik denk, hoe kan dit?
1: Nou, dat komt op je YouTube-kanaal.
3: Ja, blijkbaar.
0: Nice om dit te horen, deze ontwikkeling. Dat is gewoon... Ja. Ja, heel tof dat dit gewoon jongeren bereikt. En dat het gewoon steeds populairder wordt. En dat het iets positiefs is ook.
3: Ja, zeker. Absoluut. Weet je, weg van die luie bank, weg achter je telefoon.
0: Precies.
3: Ga op avontuur met je maatjes. Ja, man.
0: Precies dat.
3: Dat is de boodschap, ja.
0: Hey Jamil, je bent nu aan het repeteren voor de theatershow Meeuw, die vanaf 17 oktober te zien is. Yes. Wat gaan we daar zien?
3: Het is een klassieke voorstelling of een repertoirevoorstelling van Anton Tjechov. Wat zien we daar? We zien een rijke familie met heel veel problemen.
0: Oké.
3: Okay. Kom voor de juice.
0: Oké, dan.
1: Heel goed.
0: Ik heb er wel zin in om er naartoe te gaan, Howie.
1: Nou, dan gaan we dat regelen.
0: Ja, toch?
1: Ja, ik ken iemand die erin speelt.
0: Jamil, hartstikke bedankt voor je tijd en heel veel succes met de voorstelling.
3: Fijne dag, Jamil. Yo.

Exclusive. Goed gejat, daar gaat het nu om. En vooral om welke track jouw voorkeur heeft. We hebben je eerder al twee fragmenten laten horen van twee tracks, waarvan de ene het origineel is en de andere het origineel heeft bestolen. En het origineel is vandaag van Cameo, die je hoort met Candy.

0: wel een lastige vandaag, Howard.
1: Ik moet wel even je mic openzetten.
2: Waarom? Wat vind je lastig?
1: Ja, twee hele goede tracks.
2: Kijk, voor mij is het Cameo, want dit nummer is al zeker 20 jaar de plaat waar ik mee opkom bij comedy shows.
1: Oh, dan heb je hem al vaak genoeg gehoord.
2: Het is echt zo'n tof nummer.
1: Ik ga voor Tupac, All About You.
2: Nee, ik stem op Cameo.
1: Oké, maar uiteindelijk is de luisteraar degene die het bepaalt. Op Cameo en Candy hebben onder andere Rawit, Quinty en Paul gestemd. Maar Juan, Wesley en Mo die stemden voor Tupac met All About You. De meeste stemmen zijn met 68% gegaan naar Tupac, All About You. Sorry, Howard. Dankjewel voor het stemmen. It's all about you. Rawit, Quinty en Paul gestemd. Maar Juan, Wesley en Mo die stemden voor Tupac met All About You. De meeste stemmen zijn met 68% gegaan naar Tupac, All About You. Sorry, Howard.

0: nog een uur lang Bridge the Gap hier op NPO Blend. Zometeen hebben we weer een open spot voor een request. Dus jij kan een plaat aanvragen, maar daar zit altijd een bepaald thema bij. En vandaag is het thema Beyoncé.
1: Beyoncé?
0: Ja, ik denk meteen aan Party, samen met Andre 3000.
1: Andre wie?
0: 3K, 3 stacks.
1: Oké. Oké. 1000. Andre 3000. Ik denk niet zo vaak aan Beyoncé-plaatjes, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar Love on Top vind ik gewoon wel een lekkere productie.
0: Oké, die had ik niet achter je gezocht.
1: Nee, vind je hem te frivol? Vind je hem te fris?
0: Hij is best wel fris voor jou, ja.
1: Ja.
0: Maar goed, van Bills en Bootylicious naar Coffee, Texas Hold'em. Van R&B girl group tot wereldster met impact. Van matching outfits naar complete visual albums. Ja, Beyoncé blijft zichzelf wel altijd vernieuwen in elk genre. Maar welke versie van Queen Bee is jouw favoriet? Ja, geef je favoriete tracks door voor de Beyoncé Top 50. Want daar gaat het uiteindelijk allemaal om. Waarom we nu even een classic van Beyoncé willen draaien. En wie weet hoor je hem dan terug op haar verjaardag op 4 september hier op Blend. Want dan komt er dus een Beyoncé Top 50 aan.
1: Wauw.
0: Dus laat eventjes weten via de site van NPO Blend, nploblend.nl... welke tracks er volgens jou in die Top 50 moeten staan. Maar voor nu hebben we er eentje nodig. En als je er eentje hebt, stuur hem dan even door via de NPO Luister-app... in een berichtje of een voice memo.

0: 5 uur.
1: Hier in Boekraad met het NOS Journaal. Cambuur Leeuwarden gaat aangifte doen tegen de Feyenoord-fans die gisteren massaal vuurwerk afstaken en gooiden. De club zegt dat door het vuurwerk niet 5, maar 7 mensen gewond zijn geraakt. Cambuur heeft contact met hen en geeft nazorg. De Feyenoord-aanhang richtte het vuurwerk op het familievak. De wedstrijd werd een half uur stilgelegd, maar vervolgens wel uitgespeeld. Daarover is onder de supporters van de Friese club veel onvrede. Zij vinden dat de wedstrijd vanwege het vuurwerk definitief had moeten worden gestaakt. Een vader uit Leiden is veroordeeld tot 8 jaar cel voor doodslag op zijn baby. Het gerechtshof in Den Haag acht bewezen dat de man zijn 3 maanden oude zoon zo hevig geschud heeft dat hij ernstig hersenletsel opliep. Dat gebeurde 5 jaar geleden. De baby werd binnengebracht bij het Leids UMC. Daar is het jongetje een dag later overleden. De man is ook veroordeeld voor het mishandelen van zijn vrouw. Naast de celstraf moet hij haar een schadevergoeding betalen. De Consumentenbond stelt dat krimpflatie minder vaak voorkomt dan een aantal jaar geleden. Bij krimpflatie wordt er minder van een product in de verpakking gedaan, terwijl de prijs hetzelfde blijft of stijgt. Voor klanten is dat niet altijd duidelijk. De Consumentenbond wil daarom dat bedrijven worden verplicht om duidelijk op de verpakking te zetten dat er minder in zit. De vrouw die zaterdag dood werd gevonden langs de Maas in Venlo was een 40-jarige inwoonster van die stad. De politie zegt dat haar overlijden verdacht is en heeft een groot team van de recherche op de zaak gezet. Het lichaam van de vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de rivier. De politie vraagt of mensen zich willen melden die iets bijzonders gezien of gehoord hebben op vrijdagavond, 's nachts of zaterdagochtend. Het weer: droog en vrij zonnig, in het noorden stapelwolken en het is 20 tot 23 graden. Vanavond helder en droog, vannacht koelt het af naar zo'n 12 graden. Morgen begint zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Serginio en Howard.
3: Ja, Siku hoor je zo meteen met Dangerous Lover. Maar voordat je die hoort, De La Soul.

0: met Dangerous Lover. Een hele goede middag. Je luistert naar Bridge the Gap samen met mij, Serginho en Howard.
1: Hallo, Jess.
0: Hey Howard, jij bent in Lowlands geweest het afgelopen weekend. Heel veel mensen die daar naartoe gaan, misschien wel het overgrote deel, die slaapt op een camping.
1: Klopt.
0: We gaan het zo meteen hebben over kamperen. Want je hebt mensen die ervan houden, die het helemaal geweldig vinden. En je hebt tegenstanders van het slapen in een tentje. Waaronder ik.
1: Waaronder jij. Ja. Jij slaapt niet in tenten?
0: Nee. Als het anders kan, dan doe ik het niet.
1: Maar je hebt natuurlijk verschillende soorten tenten. Stel, je bent met een groep en je slaapt in van die legertenten met veldbedjes. Dan hoef je niet in een klein tentje te creperen.
0: Dat zou ik nog wel kunnen overleven op zich. Maar ik denk dat kamperen wel het beeld heeft van die wat kleinere tentjes.
1: Nee, zeker, kruipend wakker worden.
0: Ja, precies.
1: Ja, daar doe ik ook mee aan.
0: Daar gaan we niet aan beginnen. Maar daar hebben we het zo meteen over. Er komt ook muziek aan. Zometeen hoor je Manneke en Outkast met Gonna Be Fine. Maar eerst de track die ik graag wilde horen in het eerste uur. Maar doordat ik de nieuwsquiz helaas verloor, kwam het er niet van. Timbaland, Magoo en Missy Elliott met Here We Come.
1: Wel een lekker nummer.
0: Ja, toch?

0: Monica en Outkast met Gonna Be Fine. Ja, we hebben het er net al over gehad, Howard. Afgelopen weekend was Lowlands in Biddinghuizen. Het driedaagse festival is begonnen om de muziek, maar is ondertussen eigenlijk een tijdelijke stad op zich.
1: Klopt.
0: Waar zich van alles afspeelt in een... in een soort van kleine stad. Ja, toch? Zo kunnen we het wel een beetje noemen. Je gaat uit eten, je kan naar de kroeg, je kan zelfs naar de supermarkt. Volgens mij vertelde je vanochtend dat je zelfs een pakketpunt hebt waar je pakketten kan afhalen.
1: Ja, klopt.
0: Het is gewoon echt letterlijk een stad die ze daar dan bouwen voor een heel weekend.
1: Want je hebt 60.000 bezoekers en dan nog alles eromheen.
0: Ja.
1: Dus ja, er zijn echt heel veel mensen daar.
0: Ook de Antilliaanse feesten 2 weken geleden in België is zo'n festival dat meer is dan muziek. En nog meer dan bij Lowlands. Heb je het festival niet beleefd als je niet op de camping hebt geslapen? Dat is de vraag die altijd gesteld wordt. Het is een festival op zich met barbecue, DJ, soundsystem, douches en wc's. En bij dit soort festivals slaap je dus lekker in een benauwd klein tentje. Of niet? Ja, Howard, jij gaat altijd naar een hotel.
1: Ja.
0: Dat zou ik ook doen als ik naar Lowlands zou gaan.
1: Nee, maar dat krijg ik van de organisatie omdat ik er werk.
0: Ja, precies. Ja. Maar mocht ik ooit naar Lowlands gaan, dan is dat waarschijnlijk de manier waarop ik daar dan zal verblijven.
1: Oké. Okay.
0: Ik kon heel vaak gratis gaan, zelfs naar de crewcamping.
1: Nou, dan heb je dus van die grote lege tenten met veldbedjes.
0: En toch zei ik elke keer... Ik bedank.
1: Oké. Okay.
0: Omdat ik gewoon niet wilde kamperen.
1: Dus je bent er nog steeds niet geweest?
0: Ik ben nog steeds niet geweest om het kamperen.
1: Oké. Okay.
0: En dan zouden wij in 2021 met het bedrijf waarmee ik toen daarheen kon gaan... in een huisje gaan.
1: Ja.
0: Maar toen werd die volgens mij gecanceld door COVID.
1: Ja, kan. Ja, dat klopt. Ja.
0: Dus ja, dat was de laatste kans die ik had. En die is ook vergaan.
1: Oh, jongen, jongen.
0: Dus geen Lowlands voor mij tot nu toe. Jij bent heel vaak naar Lowlands geweest.
1: Ja, dit was mijn 30ste keer.
0: En hoe vaak van die 30 keren ben je op de camping wezen slapen?
1: 1 keer, want de allereerste keer was ik als bezoeker. Dat was ook de 2e editie van het festival. Ja, en toen moest ik op de camping slapen. Want, ja, er was niks.
0: Maar je zou dus niet gaan als je dus op een camping moet slapen. Dus.
1: Nou ja, kijk, wat ik moet zeggen, in die 30 jaar is alles natuurlijk ontwikkeld.
0: Ja.
1: Dus de sanitaire voorzieningen zijn beter geworden. Je kan tegenwoordig gewoon een tentje neer laten zetten. Dat kan je ook inrichten. Je kan zorgen dat er een luchtbed is, slaapzak, kussen. Dus je kan bij wijze van spreken met je handen in je zakken naar Lowlands. Als je je geld meeneemt.
0: Alleen het ding bij mij is niet zozeer het slapen op zich. Het gaat er meer om hoe kan ik mijn dag beginnen als ik wakker word. Dus ik wil gewoon een badkamer die schoon is. Ik wil gewoon op blote voeten...
1: In de nacht, dan moet je in de midden... Nou, blote voeten moet je niet doen, krijg je schimmel. Dus je moet wel gewoon je slippertjes aanhouden.
0: Dat bedoel ik.
1: En dan moet je dus midden in de nacht, want dan is het rustig... en dan zijn ze ook enigszins schoon. Maar als jij tijdens de piekuren... Nou, dan sta je sowieso heel lang in de rij. Dus dat is voor jou niet te doen.
0: En als
1: of
0: ik een...
1: je boekt een glamping.
0: Ja, maar dat is 600-700 euro per persoon.
1: Blikjes, moet je lege blikjes niet weggooien.
0: En ik wil ook niet met een toiletrol over een veldje lopen.
1: Nee, er
0: voordat
1: is gewoon papier in de toiletten tegen.
0: Voordat ik een grote boodschap ga doen.
1: Oh ja, we mogen niet weten. Nou, als je een half uur weg bent, weten we heus wat je mee gaat doen, hoor.
0: Howard,
1: ja.
0: Team camping of team hotel of thuisblijf?
1: Hotel, sowieso.
0: Oké, dan. Ik ben team thuisblijf dan.
1: Ja.
0: Of hotel.
1: Ja. Of op en neer rijden. Daar zie ik je ook nog wel vooraan.
0: Zou ik wel kunnen doen, ja.
1: Ja, toch?
0: Die type ben ik wel.
1: Ja, precies.
0: Maar Lowlands is zo vermoeiend, denk ik, dat je de puff niet hebt om...
1: Nee, er is op elk moment van de dag iets tofs.
0: Ja.
1: Midden in de nacht, 's ochtends vroeg, 's avonds laat, er is altijd iets tofs. Dus het is ook moeilijk om er weg te komen. En dat is ook dat ding. Er worden expres geen dagkaarten verkocht. Het is een driedaagse festival. Het is een driedaagse belevenis.
0: Laten we van de luisteraar vragen hoe hij of zij erover denkt. Misschien ben jij ooit naar een festival geweest met camping. Kan overal zijn, hè. Hoe heb je dat beleefd? Is het iets voor jou? Is het niks voor jou? Ja, laat het eventjes weten. Misschien kan je mij en Howard overtuigen om het toch een keer te gaan doen. Stuur eventjes een berichtje of een voice memo door in de NPO Luister-app. En dan hebben we het er graag over met je.

0: Het hit 'em up style. Ik vraag me nog steeds af of zij lenzen in had.
1: Dat denk ik, ja.
0: Ze had altijd mooie ogen. Ja. Maar het was altijd heel moeilijk te zien of het lenzen waren of niet.
1: Het was wel een soort modeding om daarmee te spelen.
0: Ja.
1: Dus het zou me niet verbazen.
0: Ik denk toch wel dat het lenzen waren.
1: Met een aanzekerheid grenzende waarschijnlijkheid.
0: Mooi zeg je dat, Howard.
1: Dank je, dank je.
0: Hey, we hadden het net over kamperen op een festival. Kamperen in het algemeen misschien wel. Mm-hmm. Kunnen we het toch wel stellen.
1: Kijk, als ik wakker word en ik kan rechtop staan... dan vind ik het denk ik geen probleem. Maar als ik wakker word en ik moet liggend vechten om mijn broek aan te doen... nee man, dat is niet voor mij.
0: En we wilden dus van jou weten... ben je team camping of team thuisblijf? Nou ja, Mustafa die stuurt net een berichtje in de NPO Luisterapp. Die zegt, team thuisblijf. Ik heb een rug, ik heb een douche en ik heb een bed. Daar heb ik allemaal voor gewerkt. Dus waarom zou ik ineens 3 nachten op een luchtbed gaan liggen?
1: Mooi standpunt.
0: Ja, heel sterk. Jennifer die zegt, Antilliaanse feesten zonder camping telt niet. Wij gaan met een hele groep en onze campingplek is eigenlijk ons vakantiehuis. Partytent, barbecue, coolbox, alles mee. Klinkt wel heel gezellig.
1: Ja, dat denk ik ook.
0: En soms kan gezelligheid je toch wel over bepaalde strepen heen trekken.
1: Ja, maar het eind van die gezelligheid moet je weer creperen in die kleine kleutertent.
0: En dan hebben we Rajesh. En die zegt, vroeger 100% camping. Nu ben ik 46 en wil ik na 12 uur dansen gewoon een matras en airco. Ik ben geëvolueerd.
1: Hé, hey, dat is ontwikkeling. Dat is mooi.
0: Ja, ja, zeker weten. Maar aan de telefoon hebben we Michael Grot. Goedemiddag.
2: Hallo jongens.
1: Hallo Michael.
0: Michael, jij zegt meer kamperen.
1: Ja, maar dat 100%. Komt door die achternaam. Dat komt door die achternaam. Als je Grot heet, dan hou je van kamperen natuurlijk.
2: Nou, het is niet altijd zo geweest hoor. Het is echt niet altijd zo geweest.
1: Maar wat vind je er zo fijn aan?
2: Kijk, ik ga naar een festival. Dat is gewoon sowieso met vrienden altijd heel leuk, gezellig.
1: Ja.
2: Ik kom nu al 20 jaar op de Antilliaanse feesten. Daar heb je ook een camping. En zonder camping is het gewoon niet leuk. Dus okay. ik let niet eens op de line-up. Het gaat mij gewoon puur om de camping met vrienden. Heel gezellig. En ja, het klinkt primitief. En wat jij net zegt, ik wil niet draaien in zo'n kleine tent. Hey, hoor, ik heb een grote tent. Als ik opsta, kan ik gewoon staan. Ik trek mijn broek aan. Ik kan daar alles doen.
1: Kan je armen omhoog doen om je trui over je hoofd te trekken?
2: 100%. 100%. Ik kan zelfs burpees doen. Alles.
1: Nou, dat gaat
2: geen
1: met
2: probleem. Ja, bijvoorbeeld, hè. Ja. Maar luister dan. Ik heb een tent. Je kan staan. Ik heb 2 cabines. Ik moet zeggen, in de loop der jaren ga je het jezelf comfortabel maken. Ik ben nu ook 50-plusser. Ik kom er al 20 jaar, wat ik zeg. Ik heb een tent met 2 cabines. 1 cabine slaap ik. 1 cabine heb ik mijn kleding. Dat is 1.
1: Je hebt een walk-in closet.
2: Sorry?
1: Je hebt een walk-in closet.
2: In de loop der jaren, ik heb onderhand een douchetent. Dat bestaat ook. Ik heb een poldouche. Oh, jazeker.
0: Is dat een eigen douche?
2: Een tent. Ik heb buiten mijn tent heb ik nog een tent, een douchetent. Ik douche daarin met een pompdouche. Die vul ik iedere dag met water. En de mensen komen gewoon ook bij mij douchen. Omdat ze anders te lang in de rij moeten staan bij zo'n camping.
1: Dus je hebt een douchehossel?
2: Ik heb een douche gehosseld. Ik heb gewoon een douchetent. En daarnaast, luister dan, heb ik ook nog een tweede tent. Ik heb een portapotti daarin. Ik heb mijn eigen pot. Ik ga niet op zo'n...
0: Dixie.
2: Op zo'n Dixie. Nee, ik heb mijn eigen pot en alleen ik ga erop. Niemand anders.
1: Ook Serginho niet?
2: Ik heb een slot op mijn pot, vriend. Bij me op mijn tent. Ik heb een slot met een cijferslot. Het is mijn pot. Niemand gaat
1: op. Een cijferslot.
2: Ik leg op mijn eigen shit. Maar dat is gewoon in die 20 jaar leer je dat. Dat je denkt van oké, dit kan beter. Je gaat steeds upgraden en upgraden. En ik zit nu op dat niveau. Maar ja, bij deze gratis voor de mensen. Je kan het zo comfortabel mogelijk maken als dat je zelf wil. Je hoeft niet in zo'n kleine rot tent. Dat hoeft echt niet.
1: Ik zie jou volgend jaar gewoon 10 van die potten neerzetten. Dan ga je geld verdienen daar ook.
2: Nah, not yet. Ze mogen wel douchen, moet je zelf water bijvullen. Maar op mijn pot komt niemand.
1: Oké. Okay.
0: Maar nu hoor ik allemaal positieve dingen. Maar stel je voor dat het gewoon 3 dagen lang op het festival keihard aan het regenen is.
2: Zelfs dat is gezellig. Je gaat met z'n allen, je hebt een kaartspelletje mee, je gaat dammen, je gaat je ding. Het is gezellig, 100%.
1: Ja, Serginho had van nat eten.

0: geen stroom, dus ik kan niet leven. Hallo. Het moet anders kunnen, jongens.
1: Houdend volgend jaar Lowlands, geen hotel, gewoon een camping.
0: Gewoon ja, als een camping, je hebt een hoge tent, neem je mee. Neem gewoon je douchetent mee. Neem gewoon je portapotti mee. Je bent er, klaar.
2: Oké, we komen filmpjes maken, oma Michael. We gaan dit fixen. Ja? En dan mag Lisa Gino mag gast poepen op je potje.
1: Michael, hartstikke bedankt voor je tijd. En ik ga er nog over nadenken of je mij overtuigd hebt. Ik twijfel nog steeds.
0: Het is zonder als een festival zonder camping is niet leuk. Ik ga niet alleen. Nee, man, dan ben je kapot en dan moet je nog naar huis rijden. Nee, maak het jezelf luxe en je komt er zo goed uit.
1: Oké, dan Michael, dankjewel.
0: Oké.
1: Fijne dag, doei. Lafils hoor je met Excited en ook JC komt eraan met een heerlijke classic.

0: november jarig is. En hier op NPO Blend gaan we dan de Beyoncé Top 50 doen. Mm-hmm. En in de aanloop daarheen hadden we zoiets van... misschien moeten we al een beetje in de sferen komen.
1: Ja.
0: Door vandaag eventjes een Beyoncé-track op de open spot in de playlist te draaien. Nice. Ja, er zijn verschillende reacties binnengekomen. Ik zie even kijken. Natasha die zegt Formation.
1: Get Information.
0: Is ook wel een dope track. Beetje druk wel,
1: ja,
0: maar wel nice.
1: Zeker.
0: Manon die zegt Beyoncé Hold Up. Wat voelen we daarbij, Howard?
1: Dat zegt me niet direct iets, Hold Up.
0: Is dat... Oh nee, ik had Texas Hold On in mijn hoofd, maar Hold Up...
1: Texas Hold 'em.
0: Hold 'em, ja, Hold 'em.
1: Dat is een heel mooi nummer, want geproduceerd door Rafael Sadiq.
0: Ja, dan ben jij meteen om, hè?
1: Meteen.
0: Maar ik denk niet dat ze die track bedoelt. Ik ken Hold Up niet, dus...
1: Hold Up, hey. Ik zou ook niet weten wat ze bedoelt.
0: En dan kregen we nog... even kijken, we hebben nog Texas Hold 'em binnengekregen ook, van Mario C. Mm-hmm. Maar er was eentje die ik wel echt graag wil draaien.
1: Oh, wat dan?
0: Ja, ik zie dat Michelle de track Me, Myself and I door heeft gestuurd.
1: Me, Myself and I, dat ken ik alleen van De La Soul.
0: Me, Myself and I is all I got in the end. Is what I found out.
1: Hebben we dit echt meegemaakt, Daniel?
0: Sorry. Het is een goede track.
1: Ja, het is geen vervelend nummer.
0: Zullen we die dan draaien?
1: Doe maar. Maar dan, als jij belooft dat je niet meer meezingt...
0: dan moet je je oren maar dicht doen.
1: Oké, okay, doe ik dat.
0: Beyoncé, Me, Myself and I. En hartstikke bedankt voor het doorsturen van de suggesties. Thank you.

0: Jammer hè, Howie.
1: Maar snel man.
0: Het gaat altijd super snel. Het is bijna 6 uur. Dus straks vanaf 6 uur non-stop muziek hier op NPO Blend. En dan krijg je dus muziek te horen van onder andere Chaka Khan. Replay, Janet Jackson, Pharrell Williams, SWV.
1: Nou, genoeg reden om te blijven luisteren.
0: Precies dat. Dus blijf lekker luisteren. Maak er een mooie avond van. En zorg ervoor dat je morgenochtend vanaf 7 uur 's ochtends weer ingetuned bent voor de morning show. En dan lekker door blijven luisteren tot 4 uur. Want dan zijn Howard en ik er weer.
1: Joejoe.
0: Tot morgen.
1: Hoi hoi.
0: Dag.

Jan van der Putten met het NOS Journaal. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Beveiligers van Schiphol gaan morgen en woensdag voor korte periodes staken. Het gaat om meerdere werkonderbrekingen van een kwartier, zeggen de vakbonden FNV en CNV. De beveiligers staken vanwege problemen met onder andere de roosters en de bezetting. Ze eisen verbeteringen. Volgens de vakbonden kan de staking leiden tot langere rijen op Schiphol. De luchthaven zegt in een reactie er alles aan te doen om de gevolgen voor reizigers te beperken. Bij de Merwedebrug bij Gorkum zijn vorige week 215 boetes uitgedeeld voor vrachtverkeer. Vooral buitenlandse vrachtwagens kregen een bekeuring. Sinds half juli mogen vrachtwagens en touringcars niet meer over de Merwedebrug, omdat die te zwak is voor zwaar verkeer. In die tijd is het vrachtverkeer op de brug met 97% afgenomen, zegt Rijkswaterstaat. Nu de vakantie voorbij is en het verkeer toeneemt, worden meer controles niet uitgesloten. De verdachte die werd opgepakt na de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot is een man van 26 uit die plaats. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Omroep Brabant meldt dat het gaat om een verpleegkundige van het zorgcentrum. De bewoner werd afgelopen vrijdag dood gevonden. De politie gaat uit van een niet-natuurlijk sterfgeval. Door vuurwerk bij de voetbalwedstrijd Cambuur-Feyenoord zijn gisteren niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt, meldt Cambuur op zijn website. De club heeft contact met de meeste gewonden en is van plan om aangifte te doen tegen de daders. En het weer droog en vrij zonnig. In het noorden stapelwolken. Vanavond helder en droog. En vannacht is het zo'n 12 graden. Morgen eerst zonnig, later meer bewolking en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Soul. Blend. 7 uur. Casper Meijer met het NOS Journaal. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar kan nog niet rekenen op brede steun in de Kamer. Voor de gesprekken zei vicepremier Van der Brink van het CDA dat het kabinet bereid is grote stappen te zetten. Maar volgens Pro, JA21 en de SGP kan het kabinet geen keuzes maken. JA21 en de SGP praten in ieder geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. Na het ongeluk van vannacht met een touringcar en een bestelbus op de A28 liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis. Vannacht botste bij Wezep een bus met middelbare scholieren op een bestelbusje. De leerlingen en docenten kwamen uit Duitsland en waren op weg naar Parijs. Sommige kinderen worden door hun ouders opgehaald. Het Duitse consulaat regelt vervoer voor de kinderen die niet door hun ouders worden opgehaald. De Duitse onderwijsminister reageert geschrokken.
1: Ik moet wirklich sagen, wir alle können uns vorstellen, man ist auf dem Weg zur Klassenfahrt und dann passiert so etwas Schreckliches. Meine Gedanken waren sofort bei den Schülerinnen und Schülern, aber natürlich auch bei den Lehrkräften.
0: Reizigers op Schiphol krijgen morgen te maken met werkonderbrekingen. Beveiligers leggen op 3 momenten kort het werk neer uit protest tegen de hoge werkdruk. En niet alleen morgen, ook woensdag zijn er werkonderbrekingen van een kwartier op Schiphol, maar dan 5 keer. De derde etappe in de Vuelta, de Ronde van Spanje, is geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café. Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer. Vanavond en vannacht is het helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Zorg jij voor je deadlines? Zorgen wij voor de dopamine? Hey, Jamie hier. Iedere werkdag reizen we in hoog tempo door decennia aan muziekgeschiedenis. Je krijgt de

elke werkdag vanaf 10 uur bij NPO Blend en via de NPO Luister-app.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet wil de begroting eind deze week rond hebben, maar heeft daarvoor steun nodig van de oppositie. En die is nog niet erg onder de indruk van wat het kabinet bereid is aan te passen aan de plannen. Pro wil alle bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel hebben, maar volgens Klaver is zijn partij en het kabinet geen stap dichterbij gekomen.
1: Dit is gewoon oldschool politiek. En dat vind ik zonde. Dus we moeten volgende stappen zetten. Dus ja, wij zijn beschikbaar om proberen ergens te komen. Maar het kabinet heeft nog een paar dagen. En als dat niet lukt, dan wordt het een hele interessante Prinsjesdag.
0: Ja, 21 en de SGP praten in elk geval morgen weer door. Van Pro is dat nog niet duidelijk. In het stadhuis in Den Bosch wordt opnieuw gesproken over de opvang van asielzoekers in Engelen. De gemeente wil daar vanaf volgend jaar 50 minderjarige asielzoekers huisvesten. Maar die plannen leiden al maanden tot onrust. Vanavond krijgen 30 inwoners de kans om hun zorgen en bezwaren te uiten. Daarna gaat de gemeente weer in gesprek. De Nederlandse hockeyers zijn door naar de halve finale van het WK. De mannen speelden vanavond met 2-2 gelijk tegen Engeland. Daarmee is Oranje poolwinnaar in de tweede groepsfase. In de halve finale van het WK hockey neemt Nederland het vrijdag op tegen Spanje. De andere halve finale gaat tussen Argentinië en Duitsland. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Show. Blend. 9 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. De Amerikaanse minister van Financiën Bessent spreekt van een economische D-Day. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Verder dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, krijgen een boete en worden verder niet vervolgd. Dat heeft het Openbaar Ministerie bepaald. Het slachtoffer liep als elektromonteur stage bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De derde etappe in de Vuelta is vanmiddag geannuleerd. In de slotfase hagelde het in de Pyreneeën zo hard dat de renners niet verder konden en gingen schuilen in een café, vertelt commentator Joris van den Berg.
2: Die bui zag je al hangen, al 2 uur voordat ze aan die klim begonnen. Donkere wolken erboven, toen kwam er wat regen, toen kwam er zware regen en dat ging over in hagel, echt van die grote ballen hagel kwamen naar beneden. Het werd koud, het werd onaangenaam, het werd ook gevaarlijk en het was gewoon niet meer te doen. En tja, einde etappe.
1: Voor zover bekend gaat de vierde etappe morgen in Andorra gewoon door. Het weer vanavond en vannacht helder en droog. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: met de Morning Show op NPO Blend.
1: Muziek met inhoud.
0: Gesprekken die blijven hangen.
1: Zo begin je dag met Cuba,
0: Veronica
1: en Jasmine.
0: NPO Blend. Luister je via DAB+, NPOBlend.nl en de NPO Luister-app.

0: Soul. Blend. 10 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De VS komt met nieuwe economische maatregelen tegen Iran. Het doel is om Iran volledig te isoleren van de wereldeconomie, zegt de Amerikaanse minister van Financiën Bessent.
2: The campaign we begin today will gather force with every day that follows, and it will not end until this regime stands alone.
1: De minister spreekt van een economische D-Day. De VS en Iran zijn al bijna een half jaar in oorlog. Een politieke oplossing is na al die maanden nog steeds niet in zicht. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Twee bedrijven die betrokken waren bij een ongeval waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur in een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fans zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig bij maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Tientallen migranten overleefden dat niet. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. De gesprekken over de begroting van het kabinet zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver. Omdat het kabinet geen meerderheid heeft, moet het op zoek naar steun van pro of JA21 en de SGP. Maar volgens de drie partijen maakt het kabinet geen keuzes en wil het iedereen te vriend houden. En daardoor is er nog geen brede steun. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van drie nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het Saoedische staatsinvesteringsfonds steekt 6 miljard in de parken. Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Door een onderzoek naar Nederlandse drugscriminelen in Colombia zijn tientallen andere verdachten in beeld gekomen. Het gaat onder meer om een groep mannen die ontvoeringen zou hebben beraamd. Twee anderen worden verdacht van het afpersen van ongeveer 1000 prostitutieklanten. In totaal heeft de politie 55 verdachten in beeld, van wie er tot nu toe 35 zijn opgepakt. De Verenigde Staten willen Iran volledig isoleren van de wereldeconomie. Daarom komt Washington met nieuwe economische maatregelen. De sancties zijn gericht op technologie, goud, lucht- en scheepvaart en digitale middelen. Ook dreigt Washington andere landen en bedrijven te straffen als ze zaken blijven doen met Iran. Het weer, vannacht droog en weinig wind. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen overdag in het zuiden bewolkt bij 21 graden. In de rest van het land zonnig en maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.

mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het einde van de middag een dorpje ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen zijn beschadigd geraakt. In Aude, een ander departement in het zuiden van Frankrijk, gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de derde etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht en besloten ze zelf te stoppen, waarna de etappe werd afgelast. De Spaanse autoriteiten in Ceuta zijn begonnen met het begraven van mensen die omkwamen tijdens hun pogingen om vanuit Marokko de Spaanse exclave te bereiken. Eind juli staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over naar Ceuta. Er vielen tientallen doden. Aan de Marokkaanse kant wachten families nog altijd op de lichamen van hun dierbaren. Ruim 3 weken na het drama lijkt de repatriëring maar niet op gang te komen. Frankrijk heeft een deal gesloten met Saoedi-Arabië over de financiering van 3 nieuwe pretparken rond Parijs. Een van de pretparken zal geïnspireerd zijn op de Japanse tekenfilmserie Dragon Ball Z. Het idee daarvoor ontstond tijdens een bezoek van de Franse president Macron aan de Saoedische kroonprins Bin Salman. Toen ontdekten de twee leiders dat ze allebei fan zijn van deze serie. Met de deal is 6 miljard euro gemoeid en Frankrijk verwacht dat het megaproject zo'n 22.000 banen zal opleveren. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig en 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en daar een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: Enzo. Blend. 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar twee mensen.

Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komende

komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uiten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep en ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. In het zuiden van Frankrijk zijn 41 mensen gewond geraakt door een tornado. 15 van hen moesten naar het ziekenhuis en naar 2 mensen wordt nog gezocht. De tornado trof aan het eind van de middag een aantal dorpen ten zuiden van de stad Carcassonne in het departement Aude. Bomen werden ontworteld en daken werden van huizen geblazen. Zo'n 300 huizen en andere gebouwen raakten beschadigd. In Aude en andere departementen in het zuiden van Frankrijk gold code oranje voor onder meer onweer en hagel. Het noodweer trof ook de 3e etappe van de Ronde van Spanje in de Franse Pyreneeën. Op zo'n 20 kilometer van de finish kwamen de renners in een stortbui terecht. Het hotel dat spontaan de wielrenners opving wordt overspoeld met positieve recensies. De renners gingen schuilen bij het hotel dat onderdak wist te bieden aan de 180 renners. Dat leverde in een paar uur tijd vele tientallen positieve reacties op. Zo zijn wielerfans die in het hotel verbleven door het dolle heen dat ze ineens hun helden konden ontmoeten. En ook het Nederlandse team Picnic PostNL liet 5 sterren achter op Google. Een fijne plek om te schuilen voor slecht weer, staat er bij de recensie. Het weer in Nederland vannacht helder. Het koelt af naar 8 tot 15 graden. Overdag in het grootste deel van het land zonnig. 25 à 26 graden. In het uiterste zuiden meer bewolking en een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.

0: and soul. Blend. Twee uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. In België is waarschijnlijk het lichaam gevonden van een jongetje dat sinds eind juni werd vermist. De vijfjarige Timio en zijn vader werden voor het laatst gezien in een dorp bij de grens met Frankrijk. Een dag later vond de politie daar in de buurt de auto van de vader. Gisterochtend werd een lichaam gevonden in een bosgebied bij het dorp. De oma van het jongetje zegt tegen de Vlaamse omroep VRT dat de kleren overeenkomen met die van Timio. De komende dag wordt definitief duidelijk of het zijn lichaam is. De vader is nog altijd niet terecht. Volgens de oma had hij drugsproblemen en ruzie met dealers. In Den Bosch hebben inwoners de afgelopen avond de kans gehad om zich te laten horen over de asielopvang in het dorp Engelen. 31 mensen deden hun verhaal en er waren ook tientallen belangstellenden. De gemeente wil vanaf komend jaar 50 minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. De plannen leiden al maanden tot onrust en protesten. Tijdens de inspraakavond uitten inwoners hun zorgen over de begeleiding van de groep. Ook twijfelen ze of de locatie geschikt is. Over 3 weken praat de gemeenteraad met het college van burgemeester en wethouders dat daarna een besluit neemt. 2 bedrijven die betrokken waren bij een ongeluk waarbij een 16-jarige stagiair om het leven kwam, hebben een boete gekregen. Het slachtoffer liep stage als elektromonteur bij een installatiebedrijf in Tubbergen. Tijdens werkzaamheden in een hotel werd hij geëlektrocuteerd. De stagebegeleider krijgt een taakstraf van 40 uur. De voormalig grootmoefti van Syrië uit de periode van het Assad-regime is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. In een islamitisch land is de grootmoefti de hoogste religieuze autoriteit. De man gaf religieuze goedkeuring aan dictator Assad voor zijn misdaden tegen de eigen bevolking. Naar schatting zijn onder Assad meer dan 500.000 Syriërs omgekomen. Het weer helder, het koelt af naar